0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al liet doorschemeren dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olise rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. En hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen, en die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten, zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd doorzeefd met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij lijkt de weg definitief omhoog te hebben gevonden bij Ferrari Lewis Hamilton. Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkel podium pakte, staat de zevenvoudig wereldkampioen er inmiddels heel anders voor. Brit bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap en hij voelt dat een overwinning in de rode auto snel zal volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton profiteert volop van de nieuwe reglementen. Vorig jaar had hij geen invloed op de auto. Nu kan hij de auto volledig naar eigen hand zetten. Hij heeft veranderingen ook doorgevoerd in zijn eigen team, onder meer bij zijn race-engineer. En die aanpak werpt zijn vruchten af. Na twee opeenvolgende podiumplaatsen en een voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc is de frustratie van vorig seizoen verdwenen. Hamilton spreekt vol lof over zijn teambaas Fred Vasseur. Hamilton geeft aan dat hij hem geweldig gesteund heeft en de gevraagde aanpassingen heeft doorgevoerd. En daardoor kan Hamilton nu eindelijk presteren zoals hij wil. Achterstand op kampioensleider en Mercedes-tiener Andrea Kimi Antonelli is nog altijd fors, maar Hamilton blijft strijdvaardig. Hij stelt dat het momenteel makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen. En een eventuele nieuwe overwinning zou zijn 106e Formule 1-zege betekenen. En de eerste sinds de zomer van 2024.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eerder gebeurd dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan, dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt, maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
4: Come on. Take off your jeans. I want to see your underwear.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dus er winter ook over het nieuwe Eredivisie seizoen, want de KNVB heeft het conceptprogramma naar buiten gebracht. Het is nu aan de clubs om input te geven over het speelschema. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cambuur en Excelsior mogen het bal openen op vrijdagavond in Leeuwarden. Dag later begint de landskampioen PSV aan de felbegeerde titelverdediging. Thuiswedstrijd in het eigen Philipsstadion tegen Fortuna Sittard. Dan de traditionele uitdagers natuurlijk, Feyenoord en Ajax. Op zondag moeten die direct aan de bak. Allebei uit. Feyenoord gaat naar Rotterdam-West. Stadsderby tegen Sparta staat op het programma. Ajax moet de punten proberen op te halen in Zwolle bij een lastig bezoek aan PEC. De eerste topduels, ja, daar moet je nog even geduld voor hebben. Ajax ontvangt PSV in speelronde 5 in Amsterdam. Absolute kraker, de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip. Veel later pas op het programma. Speelronde 14. Omcirkel hem vast in de agenda. Voetbalbond benadrukt dat het op dit moment nog om een conceptversie gaat. Clubs en lokale overheden krijgen nu de tijd om kritisch naar die planning te kijken. Eventuele bezwaren of wijzigingen door te geven. En er wordt de komende dagen achter de schermen nog volop overlegd over de definitieve speeldata en de exacte aanvangstijden. En als alle partijen dan akkoord zijn, dan stelt de KNVB het definitieve programma samen. En dat zal halverwege juni zijn.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: McLaren merkt door de nieuwe Formule 1-regels voor het eerst duidelijke nadelen van hun status als klantenteam van Mercedes. Het Britse team kampt met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en de technische integratie met de motorleverancier verloopt daardoor een stuk stroever dan gehoopt. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teambaas Andrea Stella benadrukt dat Mercedes de renstal niet achterstelt. Het probleem ligt puur in de ingewikkelde samenwerking tussen een fabrieksteam en een motorafdeling. Volgens Stella heeft een fabrieksteam simpelweg meer mogelijkheden om processen te integreren en op dezelfde tijdlijn te werken. En dat is vooral nu een nadeel, omdat de enorme reglementswijzigingen voor veel nieuwe uitdagingen zorgen. Zo viel Lando Norris onlangs nog uit met technische problemen en om die situatie snel te verbeteren, praten McLaren en Mercedes inmiddels ook over een intensievere samenwerking. Partijen evalueren de informatiestroom en de processen tussen fabriek en circuit. Stella waarschuwt wel dat een Formule 1-organisatie tijd nodig heeft voor zulke veranderingen en dat resultaten zeker niet direct zichtbaar zijn. Teambaas blijft ondertussen loyaal aan de motorleverancier, spreekt van een uitstekende relatie. Hij wijst er bovendien op dat niet alle problemen aan de krachtbron liggen. Toch wakkeren de huidige problemen de eerdere discussie binnen het team weer aan om op de langere termijn eventueel een eigen krachtbron te gaan ontwikkelen.
0: Dit is jouw sportradio.
2: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan komt definitief niet in actie op het WK voetbal. Scheidsrechter is op het vliegveld van Miami toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij volgens de autoriteiten een mogelijk veiligheidsrisico vormt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Artan is tegengehouden vanwege vermoedelijke banden met leden van terroristische organisaties. In Amerika geldt een inreisverbod voor inwoners van Somalië. Het is een harde klap voor Artan, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar. En hij reisde bovendien met een geldig visum. FIFA bevestigt dat de man definitief niet in actie komt op het toernooi. Na urenlang verhoor is hij op het vliegveld weer naar het vliegtuig gebracht richting Istanbul, waar hij ook vandaan kwam. Artan laat weten diep teleurgesteld te zijn, natuurlijk. Hij verklaart dat hij slechts een sportman is die zijn grootste levensdroom wilde waarmaken. En vermoedt dat de autoriteiten een probleem hebben met zijn geboorteland. Baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, dat is Rodney Scott, is zeer duidelijk over de situatie. Scott benadrukt dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht hun beroep. En als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dan komt diegene het land niet in, ook niet om een wedstrijd te fluiten. Artan is niet de enige die kampt met stevige en strenge grenscontroles. Eerder werden ook al stafleden van Iran geweigerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al liet doorschemeren dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olies rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. Hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB+ Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. En Orgo Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
3: Goedemorgen, de start van donderdag de 11e. En op deze dag trappen we sportief af met heel veel sport. Onder andere tennis, voetbal en ook Formule 1 voor je onderweg.

Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. Het is de start van 11 juni en ja, die starten we met af en toe zon. En op de meeste plaatsen blijft het wel droog. In het oosten kan lokaal een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. We zitten langzaam maar zeker in de lift. In het weekend wordt het allemaal wat beter qua weer. Ja, de donderdagochtendspits die verloopt altijd druk. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht over hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Zo dadelijk tennis, want er wordt volop getennist in Rosmalen. Tellen Griekspoor, die heeft ook nog groot nieuws. Daar ga ik het zo met je over hebben. En natuurlijk dit weekend ook Formule 1. En langzaam maar zeker komt daar ook het nodige van naar buiten. Gaan we allemaal deze ochtend behandelen. Hier op je Sportradio. Goedemorgen, dit is Grand.

0: Radio in het begin van donderdag de 11e. Ja, bij tennis heeft Tellen Griekspoor zich geplaatst voor de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen. Het Libema Open. In een Nederlands onderrondje was hij te sterk voor Botik van de Zandschulp. De partij, die vanwege regen over 2 dagen werd verspreid, eindigde in een overwinning voor Griekspoor in 3 sets. De uiteindelijke cijfers waren 6-2, 6-7 en 6-4. Voor Van de Zandschulp betekent de nederlaag een vroege uitschakeling op het Brabantse gras. Ja, Griekspoor had het de volgende te zeggen na zijn overwinning bij de collega's van Ziggo Sport.
1: Tegen een landgenoot spelen is altijd lastig. Nu denk ik dat deze matchup speciaal voor ons beiden extreem lastig is. We kennen elkaar als geen ander. We zijn hele goede vrienden van elkaar. We hebben een enorm goede band door de jaren heen gekregen. Wat het moeilijk maakt. Ik weet wat hij doet, hij weet wat ik doe. Dat maakt het dan ook moeilijk. Van ja, hou je daaraan vast of ga je toch voor dat verrassingselement? Uiteindelijk zeker met die regenonderbrekingen. Twee lange dagen, twee moeilijke dagen. Uiteindelijk uiteraard blij dat ik hem gewonnen heb.
0: Ja, lijkt me inderdaad ingewikkeld om tegen je vriend het op te nemen, zeg maar. Dat is dus ook gebeurd. Tellen Griekspoor heeft gewonnen van Botik van de Zandschulp. Meer nieuws over Tellen Griekspoor. Hij gaat namelijk een fulltime samenwerking aan met de ervaren coach Thomas Høgstedt. De 62-jarige Zweed, die in het verleden onder meer Maria Sharapova begeleidde, was al op proefbasis bij het team van de Nederlandse tijdens Roland Garros. Ja, Griekspoor is enthousiast over de passie van Høgstedt en hoopt met zijn hulp zijn tennisarsenaal verder uit te breiden. De samenwerking zal naar verwachting officieel van start gaan op Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourt seizoen in juli. Straks nog veel meer sport voor je, want we gaan langzaam maar zeker richting een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Barcelona. Langzaam maar zeker komt daar steeds meer over naar buiten. Een aantal rookies gaan namelijk de vrije training voor hun rekening nemen voor de verschillende teams tijdens dit weekend. Daarover zo dadelijk meer. Ook sport in het kort onderweg. Ronald van der Geer op de sportredactie deze ochtend hier bij je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen, en die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio. En ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Ja, Max Verstappen die heeft laten weten dat hij na de Grand Prix van Monaco het gevoel heeft nog onafgemaakte zaken te hebben. De race in het Prinsdom eindigde voor de Red Bull-coureur in een grote teleurstelling. Hij moest eigenlijk al meteen zijn auto terugbrengen naar de pits. En daardoor is hij extra gebrand om in de volgende race een goed resultaat neer te zetten. Dat is dit weekend al in Barcelona. En daar heeft de Nederlander toch wel goede herinneringen aan. Ja, wij natuurlijk ook. Weet je nog, 2016. Yo hey, yo ho, yo fucking ho. Zijn eerste overwinning in de Formule 1 ooit. Max Verstappen, de eerste keer dat hij voor Red Bull reed, nadat hij overgestapt was van Toro Rosso. Ja, memorabel moment, wat heel veel mensen nog lang zal bijblijven. Nou ja, goed, hopen dat hij dit weekend in Barcelona weer wat goede vibes kan opnemen, zeg maar, voor zichzelf. Dit weekend alle actie live te volgen. Natuurlijk alle sessies, de vrije trainingen, de kwalificatie en natuurlijk de race op zondag met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dit weekend hoef je er dus niets van te missen. De grote prijs van Spanje in Barcelona. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: sportief aan je donderdag beginnen, doe je met je sportradio. En ja, deze dag die starten we met af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. In het oosten kan lokaal een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Donderdagochtendspits, altijd een drukke spits. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Onderweg voor je een actueel overzicht over hoe het eraan toe gaat op de weg. En ook de ANP-headlines hoor je zo.
1: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
5: Kippie.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
11: Kenneth Smit.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
18: Even 30 jaar op sabbatical... Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
23: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond is een plofkraak gepleegd. Mensen in de omgeving hoorden vannacht twee knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. De daders van de plofkraak zijn gevlucht. In Noord-Ierland was het ook gisteravond onrustig. Eerder was er een steekincident en iemand uit Soedan zou de dader zijn. In verschillende steden gingen mensen de straat op. De politie zette een waterkanon in. En er werd maandag opgepakt en is nu echt aangeklaagd. De Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting en aanranding in Frankrijk, Zwitserland en België.
3: Grand Prix Radio verklaagt
5: de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tennisser Thijs Bogaert die heeft voor een verrassing gezorgd op het grastoernooi in Rosmalen. De pas 17-jarige Nederlander die met een wildcard was toegelaten boekte een knappe zege in de eerste ronde. Hij versloeg de Chinees Wu Yibing na een spannende driesetter. De eindstand werd bepaald op 6-3, 2-6 en 6-4. Ja, voor Bogaert, de nummer 779 van de wereld, betekent dit zijn allereerste overwinning op het hoogste professionele niveau in zijn nog jonge carrière. Ja, na afloop was hij natuurlijk blij en gaf een korte reactie bij de collega's van de NOS. Thijs Bogaert.
1: Ik ben natuurlijk heel blij met mijn eerste ATP-zegen. Heel erg opgelucht. En de overwinning is natuurlijk heel leuk. Alleen het toernooi gaat door. Dus morgen hebben we weer de volgende wedstrijd.
0: Ja, en dat is vandaag dus Thijs Bogaert, die dus een knappe overwinning heeft binnengesleept in Rosmalen. Ja, in het voetbal heeft het Nederlands elftal de eerste training in Kansas City afgewerkt onder zeer warme omstandigheden. Volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, was de hitte aanzienlijk intenser dan in New York. De sessie, die onder meer uit partijtjes voetvolley bestond, was toegankelijk voor ongeveer 1000 toeschouwers en trok veel media-aandacht. Gitruida, de vervanger van Timber, die was ook aanwezig op het veld en trainde volledig mee met de selectie van bondscoach Ronald Koeman. En zo komen we steeds dichter bij de start van het WK. Zondag Nederland dus tegen Japan. Die wedstrijd begint 's avonds om 10 uur Nederlandse tijd. Meer sport onderweg in Sport in het Kort. Zo dadelijk hoor je hier Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij lijkt de weg definitief omhoog te hebben gevonden bij Ferrari Lewis Hamilton. Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkel podium pakte, staat de zevenvoudig wereldkampioen er inmiddels heel anders voor. Brit bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap en hij voelt dat een overwinning in de rode auto snel zal volgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton profiteert volop van de nieuwe reglementen. Vorig jaar had hij geen invloed op de auto. Nu kan hij de auto volledig naar eigen hand zetten. Hij heeft veranderingen ook doorgevoerd in zijn eigen team, onder meer bij zijn race-engineer. En die aanpak werpt zijn vruchten af. Na twee opeenvolgende podiumplaatsen en een voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc is de frustratie van vorig seizoen verdwenen. Hamilton spreekt vol lof over zijn teambaas Fred Vasseur. Hamilton geeft aan dat hij hem geweldig gesteund heeft en de gevraagde aanpassingen heeft doorgevoerd. En daardoor kan Hamilton nu eindelijk presteren zoals hij wil. Achterstand op kampioensleider en Mercedes-tiener Andrea Kimi Antonelli is nog altijd fors. Maar Hamilton blijft strijdvaardig. Hij stelt dat het momenteel makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen. En een eventuele nieuwe overwinning zou zijn 106e Formule 1-zege betekenen. En de eerste sinds de zomer van 2024.
0: Dit is jouw sportradio.

donderdag. En zo gaan we langzaam maar zeker richting het weekend. Maar ja, goed, het weekendgevoel kan je vanavond al een beetje op gaan doen. Want het WK voetbal gaat vandaag dan eindelijk officieel van start met de eerste twee wedstrijden in groep A. Gastland Mexico bijt om 9:00 vanavond het spits af, waarna vannacht om 4:00 direct het tweede duel in deze pool op het programma staat. 9:00 dus Mexico tegen Zuid-Afrika en vannacht om 4:00 Zuid-Korea tegen Tsjechië. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1. En natuurlijk, tijdens het hele WK voetbal houden we je nou lettend op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Katy Perry richting 7 uur. Onderweg voor je de ANP headlines. En hoe is het gesteld met de donderdagochtendspits? Altijd weer een drukke ochtendspits. Zo dadelijk hoor je hoe het er precies aan toe gaat.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Yes.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
18: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
19: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
18: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
18: Sneller.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
24: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
27: Goedemorgen!
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Grand Prix Radio.
1: Nout van Sommeren. Goedemorgen, het is de start van donderdag de 11e. Vandaag start ook het WK voetbal. Nederland komt zondag in actie, maar is dat nou wel of niet met keeper Bart Verbrugge? Dat hoor je zo. En ook meer

Het is je sportradio aan het begin van een nieuwe dag. En die trappen we af met af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog deze ochtend. In het oosten kan lokaal een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Ongeveer 18 graden wordt het. Langzaam maar zeker gaan we richting het betere zomerweer. Volgens mij vanaf zondag of zo, dan gaat de zomer toch wel weer redelijk terugkeren. Kunnen we weer van het weer gaan genieten, zeg maar. De donderdagochtendspits, drukke ochtendspits. Nou, hoe het eraan toe gaat op de weg, dat hoor je later dit uur. Op de dag dat oud-Formule 1-coureur Jean Alesi zijn 62e verjaardag viert. Over Formule 1 gesproken, daarover zo meer. Want het wordt een bijzonder weekend voor Williams-coureur Alexander Albon. Waarom dat is, dat hoor je zo. En hoe zit het nou met Bart Verbrugge, onze keeper van het Nederlands elftal? Gaat hij zondag nou wel of niet in actie komen? Daar is ook een update over. Die hoor je zo hier bij je Sportradio.

van een nieuw weekend. Daar mag je over praten op donderdag, hè. Ja, en dit weekend ook de grote prijs van Spanje, de grote prijs van Barcelona. En dat wordt een bijzondere voor Formule 1-coureur Alexander Albon, want hij gaat tijdens de aanstaande Grand Prix een record verbreken. De Britse Thai rijdt dan zijn meeste races ooit voor het team van Williams en passeert daarmee racelegende Nigel Mansell. Albon is momenteel de onbetwiste kopman bij de Britse renstal en zal het record de komende races verder aanscherpen. Het team ziet de mijlpaal als een eerbetoon aan zowel de huidige coureur als aan de voormalig wereldkampioen Mansell, die grote successen vierde. Dit weekend dus de grote prijs van Spanje, met dus een bijzonder moment voor Alexander Albon. En dat hoor je allemaal live. Morgen al de eerste vrije trainingen. Zaterdag de derde training en de kwalificatie. En zondag natuurlijk de race. Live te volgen met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, bondscoach Ronald Koeman die is optimistisch over de inzetbaarheid van doelman Bart Verbrugge voor de eerste WK-wedstrijd komende zondag. Verbrugge liep afgelopen maandag een heupblessure op en trainde woensdag niet mee met de groep. Koeman noemt het een kneuzing en is hoopvol dat hij de wedstrijd tegen Japan haalt. Mocht de keeper toch afwezig zijn, dan is de keuze tussen Mark Vlekken en Robin Roes al gemaakt. Oranje opent zondag tegen Japan. De aftrap is om 10 uur Nederlandse tijd. 10 uur 's avonds dus. Nou, lekker dagje dus zondag, hè. De eerste grote prijs van Spanje in de Formule 1. En 's avonds het WK-voetbal met Nederland tegen Japan. Ik ben benieuwd hoe ze het er gaan afbrengen. Want ik moet zeggen, ze hebben me nog niet echt kunnen overtuigen de afgelopen oefenwedstrijden, zeg maar. Meer sport onderweg. Zo dadelijk Ronald van der Geer met sport in het kort. Goedemorgen, dit is je sport. Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spaanse Turnbond krijgt een flinke dosis Nederlandse ervaring binnen. Turnster Lieke Wever stapt namelijk over naar dat land om aan de slag te gaan in de technische staf. En ze gaat niet alleen, ook haar partner Anton Stoljar gaat met haar mee. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spaanse Bond laat weten dat Wever zich vooral gaat richten op het delen van haar internationale ervaring en haar technische visie. Haar partner Stoljar krijgt een leidinggevende rol en moet het algehele prestatieniveau van de Spaanse turners flink omhoog gaan brengen. Overstap hing al even in de lucht. Wevers liet op sociale media namelijk weten dat haar tijd in Oranje er mogelijk op zat. Wat niet helemaal duidelijk is, is of Wevers ook haar eigen turnpak nu definitief opbergt. Het is al eerder gebeurd dat ze stopte om te gaan coachen in Noorwegen, maar ze kwam destijds weer terug, trok het pak aan en presteerde op het allerhoogste niveau. Zelfs nog een knappe deelname aan haar derde Olympische Spelen in Parijs. Nou, met deze stap voegt Wevers een nieuw hoofdstuk toe aan een bewogen loopbaan. Dat mag je wel zeggen. Balkspecialist en tweelingzus van Zanne kende grote successen met deelname aan de Spelen en goud op de Europese Spelen als absoluut hoogtepunt. Maar er waren ook dieptepunten. Een roerige periode bijvoorbeeld toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de komende tijd ligt haar focus volledig op haar toekomst in Spanje.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

is je sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. In het voetbal is Jong Sparta erin geslaagd om zich te handhaven in de tweede divisie. De belofteploeg uit Rotterdam was in de nacompetitie over 2 wedstrijden te sterk voor FC Groningen onder 21. Ja, voor de Groningers is de teleurstelling groot, aangezien zij promotie naar de tweede divisie konden ruiken, maar deze uiteindelijk aan zich voorbij zagen gaan. Helaas voor hen dus. Volgende keer beter. En volhouden. Doorgaan. Vooral doorgaan. Ik zei dat ook alweer. Barry Stevens toch altijd? In de Soundmix Show. Ja, dat was het. Goedemorgen. Dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met de start van deze donderdag. En die begint met af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het oosten kan wel lokaal een buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Zo laat ik de ANP-headlines voor je. De situatie op de weg, donderdagochtend. Altijd weer een drukke ochtendspits. Hoe die er precies uitziet, hoor je zo. En natuurlijk veel meer sport voor je onderweg.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
21: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
21: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
22: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
23: Wat lezen met je doet?
22: Deze week 8 dagen Spanje voor minder.

0: de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
7: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land en dat is voor het eerst in 20 jaar. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar staat tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben meegenomen is niet bekend. En Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse bases aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
10: Er is een nieuw plan in de MotoGP. Daarover zo meer.

Goedemorgen, het is je Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ja, in de MotoGP zorgt een nieuw voorstel voor verdeeldheid in de paddock. Het plan om teams tijdens een trainingssessie nog maar één motor per coureur te laten gebruiken staat op het punt goedgekeurd te worden. De maatregel werd oorspronkelijk door fabrikanten ingebracht als onderhandelingsmiddel in gesprekken met de promotor van het kampioenschap. Ja, nu het voorstel realiteit dreigt te worden, veroorzaakt het onrust vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen voor de teams en de sport op alle niveaus. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd in de MotoGP. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Dan voetbal. Trainer Dick Schreuder zal ook volgend seizoen werkzaam zijn bij NEC. Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft gisteren alle speculaties over een mogelijk vertrek van de coach de kop ingedrukt. Hij heeft gezegd, Dick blijft 100%. Nou, van Schaik is van mening dat Schreuder zich komend seizoen met Europese voetbal in vooruitzicht uitstekend verder kan ontwikkelen en op de kaart kan zetten bij de club uit Nijmegen. Er is volgens hem dan ook geen sprake van een zomers vertrek. Ja, en de wandelgangen ging toch eventjes de naam van Robin van Persie rond, hè? Maar ja, dat hebben ze bij NEC nu dus de kop ingedrukt. Daar moeten we dan maar van uitgaan. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is witter ook over het nieuwe Eredivisie-seizoen, want de KNVB heeft het conceptprogramma naar buiten gebracht. Het is nu aan de clubs om input te geven over het speelschema. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cambuur en Excelsior mogen het bal openen op vrijdagavond in Leeuwarden. Dag later begint de landskampioen PSV aan de felbegeerde titelverdediging. Thuiswedstrijd in het eigen Philipsstadion tegen Fortuna Sittard. Dan de traditionele uitdagers natuurlijk, Feyenoord en Ajax. Op zondag moeten die direct aan de bak. Allebei uit. Feyenoord gaat naar Rotterdam-West. Stadsderby tegen Sparta staat op het programma. Ajax moet de punten proberen op te halen in Zwolle bij een lastig bezoek aan PEC. De eerste topduels, ja, daar moet je nog even geduld voor hebben. Ajax ontvangt PSV in speelronde 5 in Amsterdam. Absolute kraker, de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip. Veel later pas op het programma. Speelronde 14. Omcirkel hem vast in de agenda. Voetbalbond benadrukt dat het op dit moment nog om een conceptversie gaat. Clubs en lokale overheden krijgen nu de tijd om kritisch naar die planning te kijken. Eventuele bezwaren of wijzigingen door te geven. En er wordt de komende dagen achter de schermen nog volop overlegd over de definitieve speeldata en de exacte aanvangstijden. En als alle partijen dan akkoord zijn, dan stelt de KNVB het definitieve programma samen. En dat zal halverwege juni zijn.
1: Dit is
0: jouw sportradio. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

Radio, jouw sportradio. En hier hoor je ook meer over darts. In het Duitse Frankfurt gaat namelijk vandaag de World Cup of Darts van start, met de eerste wedstrijd uit de groepsfase. Nederland is als een van de vaste landen geplaatst voor dit evenement en komt met Gian van Veen en Michael van Gerwen pas na de poolfase in actie. En dat is komende zaterdag. In deze beginfase spelen 36 verschillende landenkoppels in 12 pools om een plek in de volgende ronde af te dwingen. Alleen de poolwinnaars gaan door naar de knock-outfase. De darters beginnen vanavond aan hun partijen en alle wedstrijden in de World Cup of Darts beginnen vanavond om 7 uur en zijn te zien op Viaplay. Hier zo dadelijk nog meer sport, want ook deze

Jo, ja, in de Formule 1 is een akkoord bereikt over een wijziging van de motorreglementen vanaf 2027. En dat is best wel een dingetje. De FIA, het Formula One Management, de teams en de motorfabrikanten zijn overeengekomen dat de brandstofmotoren sterker worden, terwijl het vermogen van de elektromotoren juist wordt teruggeschroefd. Dat is scoren op de molen van onder andere Max Verstappen. En deze aanpassing moet de sport en de technologie relevant houden voor de toekomst. De nieuwe regels zullen een significante impact hebben op het ontwerp en de prestaties van de auto's over enkele seizoenen. Best wel een dingetje dus in de Formule 1, zo aan de vooravond van een nieuw Formule 1 weekend. Dit weekend de grote prijs van Barcelona, live te horen hier bij ons.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blaricum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen het Harde en de afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
14: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
15: Kippie.
16: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help!
20: GWC!
19: Help!
20: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
20: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
20: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
20: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
20: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee, joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
25: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
27: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
29: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
30: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
31: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
30: Ja, de leeuw komt eraan.
31: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
0: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
32: Goedemorgen, de start van donderdag de 11e. En op deze dag trappen we sportief af met heel veel sport. Onder andere tennis, voetbal en ook Formule 1 voor je onderweg.

0: Yeah.
1: Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. Het is de start van 11 juni. En ja, die starten we met af en toe zon. En op de meeste plaatsen blijft het wel droog. In het oosten kan lokaal een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. We zitten langzaam maar zeker in de lift. In het weekend wordt het allemaal wat beter qua weer. Ja, de donderdagochtendspits die verloopt altijd druk. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht over hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Zo dadelijk tennis, want er wordt volop getennist in Rosmalen. Tellen Griekspoor, die heeft ook nog groot nieuws. Daar ga ik het zo met je over hebben. En natuurlijk dit weekend ook Formule 1. En

0: elfde. Ja, bij tennis heeft Tellen Griekspoor zich geplaatst voor de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen. Het Libema Open. In een Nederlands onderrondje was hij te sterk voor Botik van de Zandschulp. De partij, die vanwege regen over 2 dagen werd verspreid, eindigde in een overwinning voor Griekspoor in 3 sets. De uiteindelijke cijfers waren 6-2, 6-7 en 6-4. Voor Van de Zandschulp betekent de nederlaag een vroege uitschakeling op het Brabantse gras. Ja, Griekspoor had het volgende te zeggen na zijn overwinning bij de collega's van Ziggo Sport.
1: Tegen een landgenoot spelen is altijd lastig. Nu denk ik dat deze matchup speciaal voor ons beiden extreem lastig is. We kennen elkaar als geen ander. We zijn hele goede vrienden van elkaar. We hebben een enorm goede band door de jaren heen gekregen. Wat het moeilijk maakt. Ik weet wat hij doet, hij weet wat ik doe. Dat maakt het dan ook moeilijk. Van ja, hou je daaraan vast of ga je toch voor dat verrassingselement? Uiteindelijk zeker met die regenonderbrekingen. Twee lange dagen, twee moeilijke dagen. En uiteindelijk uiteraard blij dat ik hem gewonnen heb.
0: Ja, lijkt me inderdaad ingewikkeld om tegen je vriend het op te nemen, zeg maar. Dat is dus ook gebeurd. Tellen Griekspoor heeft gewonnen van Botik van de Zandschulp. Meer nieuws over Tellen Griekspoor. Hij gaat namelijk een fulltime samenwerking aan met de ervaren coach Thomas Hugstedt. De 62-jarige Zweed, die in het verleden onder meer Maria Sharapova begeleidde, was al op proefbasis bij het team van de Nederlandse tijdens Roland Garros. Ja, Griekspoor is enthousiast over de passie van Hugstedt en hoopt met zijn hulp zijn tennisarsenaal verder uit te breiden. De samenwerking zal naar verwachting officieel van start gaan op Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourt seizoen in juli. Straks nog veel meer sport voor je, want we gaan langzaam maar zeker richting een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Barcelona. Langzaam maar zeker komt daar steeds meer over naar buiten. Een aantal rookies gaan namelijk de vrije training voor hun rekening nemen voor de verschillende teams tijdens dit weekend. Daarover zo dadelijk meer. Ook sport in het kort onderweg. Ronald van der Geer op de sportredactie deze ochtend hier bij je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren merkt door de nieuwe Formule 1-regels voor het eerst duidelijke nadelen van hun status als klantenteam van Mercedes. Het Britse team kampt met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en de technische integratie met de motorleverancier verloopt daardoor een stuk stroever dan gehoopt. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teambaas Andrea Stella benadrukt dat Mercedes de renstal niet achterstelt. Het probleem ligt puur in de ingewikkelde samenwerking tussen een fabrieksteam en een motorafdeling. Volgens Stella heeft een fabrieksteam simpelweg meer mogelijkheden om processen te integreren en op dezelfde tijdlijn te werken. En dat is vooral nu een nadeel, omdat de enorme reglementswijzigingen voor veel nieuwe uitdagingen zorgen. Zo viel Lando Norris onlangs nog uit met technische problemen. En om die situatie snel te verbeteren, praten McLaren en Mercedes inmiddels ook over een intensievere samenwerking. Partijen evalueren de informatiestroom en de processen tussen fabriek en circuit. Stella waarschuwt wel dat een Formule 1-organisatie tijd nodig heeft voor zulke veranderingen en dat resultaten zeker niet direct zichtbaar zijn. Teambaas blijft ondertussen loyaal aan de motorleverancier, spreekt van een uitstekende relatie. Hij wijst er bovendien op dat niet alle problemen aan de krachtbron liggen. Toch wakkeren de huidige problemen de eerdere discussie binnen het team weer aan om op de langere termijn eventueel een eigen krachtbron te gaan ontwikkelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio. En ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Ja, Max Verstappen die heeft laten weten dat hij na de Grand Prix van Monaco het gevoel heeft nog onafgemaakte zaken te hebben. De race in het Prinsdom eindigde voor de Red Bull-coureur in een grote teleurstelling. Hij moest eigenlijk al meteen zijn auto terugbrengen naar de pits. En daardoor is hij extra gebrand om in de volgende race een goed resultaat neer te zetten. Dat is dit weekend al in Barcelona. En daar heeft de Nederlander toch wel goede herinneringen aan. Ja, wij natuurlijk ook. Weet je nog, 2016. Yo hey, yo ho, yo fucking ho. Zijn eerste overwinning in de Formule 1 ooit. Max Verstappen, de eerste keer dat hij voor Red Bull reed, nadat hij overgestapt was van Toro Rosso. Ja, memorabel moment, wat heel veel mensen nog lang zal bijblijven. Nou ja, goed, hopen dat hij dit weekend in Barcelona weer wat goede vibes kan opnemen, zeg maar, voor zichzelf. Dit weekend alle actie live te volgen. Natuurlijk alle sessies, de vrije trainingen, de kwalificatie en natuurlijk de race op zondag, met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dit weekend hoef je er dus niets van te missen. De grote prijs van Spanje in Barcelona.

0: Beginnen doe je met je sportradio. En ja, deze dag die starten we met af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. In het oosten kan lokaal een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Donderdagochtendspits, altijd een drukke spits. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Onderweg voor je een actueel overzicht over hoe het eraan toe gaat op de weg. En ook de ANP-headlines hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle AH barbecue worsten, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Get ready for the OG.
14: Y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige.

0: zonnebrandcrème?
1: Ja, want na 1 tost die onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw in de buurt en moest de parenclub dicht. En voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder deze kant op. Misschien komt dat door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is 1 rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, tussen Willemstad en de afrit Numansdorp, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Nout van Sommeren.
13: Wellicht is een nieuwe tennislegende.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tennisser Thijs Bogaert die heeft voor een verrassing gezorgd op het grastoernooi in Rosmalen. De pas 17-jarige Nederlander die met een wildcard was toegelaten boekte een knappe zege in de eerste ronde. Hij versloeg de Chinees Wu Yibing na een spannende driesetter. De eindstand werd bepaald op 6-3, 2-6 en 6-4. Ja, voor Bogaert, de nummer 779 van de wereld, betekent dit zijn allereerste overwinning op het hoogste professionele niveau in zijn nog jonge carrière. Ja, na afloop was hij natuurlijk blij en gaf een korte reactie bij de collega's van de NOS. Thijs Bogaert.
1: Ik ben natuurlijk heel blij met mijn eerste ATP-zegen. Heel erg opgelucht. En de overwinning is natuurlijk heel leuk. Alleen het toernooi gaat door. Dus morgen hebben we weer de volgende wedstrijd gelukkig.
0: Ja, en dat is vandaag dus Thijs Bogaert, die dus een knappe overwinning heeft binnengesleept in Rosmalen. Ja, in het voetbal heeft het Nederlands elftal de eerste training in Kansas City afgewerkt onder zeer warme omstandigheden. Volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, was de hitte aanzienlijk intenser dan in New York. De sessie, die onder meer uit partijtjes voetvolley bestond, was toegankelijk voor ongeveer 1000 toeschouwers en trok veel media-aandacht. Gitruida, de vervanger van Timber, die was ook aanwezig op het veld en trainde volledig mee met de selectie van bondscoach Ronald Koeman. En zo komen we steeds dichter bij de start van het WK. Zondag Nederland dus tegen Japan. Die wedstrijd begint 's avonds om 10 uur Nederlandse tijd. Meer sport onderweg in Sport in het Kort. Zo dadelijk hoor je hier Ronald van der Geer. Goedemorgen. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan komt definitief niet in actie op het WK voetbal. Scheidsrechter is op het vliegveld van Miami toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat hij volgens de autoriteiten een mogelijk veiligheidsrisico vormt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Artan is tegengehouden vanwege vermoedelijke banden met leden van terroristische organisaties. In Amerika geldt een inreisverbod voor inwoners van Somalië. Het is een harde klap voor Artan, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar. En hij reisde bovendien met een geldig visum. FIFA bevestigt dat de man definitief niet in actie komt op het toernooi. Na urenlang verhoor is hij op het vliegveld weer naar het vliegtuig gebracht richting Istanbul, waar hij ook vandaan kwam. Artan laat weten diep teleurgesteld te zijn, natuurlijk. Hij verklaart dat hij slechts een sportman is die zijn grootste levensdroom wilde waarmaken. En vermoedt dat de autoriteiten een probleem hebben met zijn geboorteland. Baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, dat is Rodney Scott, is zeer duidelijk over de situatie. Scott benadrukt dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht hun beroep. En als iemand niet aan de voorwaarden voldoet, dan komt diegene het land niet in, ook niet om een wedstrijd te fluiten. Artan is niet de enige die kampt met stevige en strenge grenscontroles. Eerder werden ook al stafleden van Iran geweigerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

donderdag. En zo gaan we langzaam maar zeker richting het weekend. Maar ja, goed, het weekendgevoel kan je vanavond al een beetje op gaan doen. Want het WK voetbal gaat vandaag dan eindelijk officieel van start met de eerste twee wedstrijden in groep A. Gastland Mexico bijt om 9:00 vanavond het spits af, waarna vannacht om 4:00 direct het tweede duel in deze pool op het programma staat. 9:00 dus Mexico tegen Zuid-Afrika en vannacht om 4:00 Zuid-Korea tegen Tsjechië. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1. En natuurlijk tijdens het hele WK voetbal houden we je nou lettend op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Sportradio met de Fever Dream van Alex Warren. Het is de start van donderdag 11 juni. We gaan alweer richting 9 uur, zo dadelijk de ANP Headlines. En hoor je of de drukke donderdagochtendspits al iets in drukte afneemt. En na 9 uur nog veel meer sport voor je.

0: Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Een nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar files vallen nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
5: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
14: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Hey, ben je er weer?
22: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
21: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
22: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
21: Ja, lekker.
23: Een klein gebaar brengt

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Grand Prix Radio.
3: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen, het is de start van...

Sportradio aan het begin van een nieuwe dag. En die trappen we af met af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog deze ochtend. In het oosten kan lokaal een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Ongeveer 18 graden wordt het. Langzaam maar zeker gaan we richting het betere zomerweer. Volgens mij vanaf zondag of zo, dan gaat de zomer toch wel weer redelijk terugkeren. Kunnen we weer van het weer gaan genieten, zeg maar. De donderdagochtendspits, drukke ochtendspits. Nou, hoe het eraan toe gaat op de weg, dat hoor je later dit uur. Op de dag dat oud-Formule 1-coureur Jean Alesi zijn 62e verjaardag viert. Over Formule 1 gesproken, daarover zo meer. Want het wordt een bijzonder weekend voor Williams-coureur Alexander Albon. Waarom dat is, dat hoor je zo. En hoe zit het nou met Bart Verbrugge, onze keeper van het Nederlands elftal? Gaat hij zondag nou wel of niet in actie komen? Er is ook een update over. Die hoor je zo hier bij je Sportradio.

aan de vooravond van een nieuw weekend. Daar mag je over praten op donderdag, hè. Ja, dit weekend ook de grote prijs van Spanje, de grote prijs van Barcelona. En dat wordt een bijzondere voor Formule 1-coureur Alexander Albon, want hij gaat tijdens de aanstaande Grand Prix een record verbreken. De Britse Thai rijdt dan zijn meeste races ooit voor het team van Williams en passeert daarmee racelegende Nigel Mansell. Albon is momenteel de onbetwiste kopman bij de Britse renstal en zal het record de komende races verder aanscherpen. Het team ziet de mijlpaal als een eerbetoon aan zowel de huidige coureur als aan de voormalig wereldkampioen Mansell, die grote successen vierde. Dit weekend dus de grote prijs van Spanje, met dus een bijzonder moment voor Alexander Albon. En dat hoor je allemaal live. Morgen al de eerste vrije trainingen. Zaterdag de derde training en de kwalificatie. En zondag natuurlijk de race. Live te volgen met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, bondscoach Ronald Koeman die is optimistisch over de inzetbaarheid van doelman Bart Verbrugge voor de eerste WK-wedstrijd komende zondag. Verbrugge liep afgelopen maandag een heupblessure op en trainde woensdag niet mee met de groep. Koeman noemt het een kneuzing en is hoopvol dat hij de wedstrijd tegen Japan haalt. Mocht de keeper toch afwezig zijn, dan is de keuze tussen Mark Vlekken en Robin Roes al gemaakt. Oranje opent zondag tegen Japan. De aftrap is om 10 uur Nederlandse tijd. 10 uur 's avonds dus. Nou, lekker dagje dus zondag, hè. De eerste grote prijs van Spanje in de Formule 1. En 's avonds het WK-voetbal met Nederland tegen Japan. Ik ben benieuwd hoe ze het er gaan afbrengen. Want ik moet zeggen, ze hebben me nog niet echt kunnen overtuigen de afgelopen oefening.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid zorgt voor een enorme verrassing op de transfermarkt. Het heeft een megabod van 150 miljoen uitgebracht op de spits van stadsgenoot Atletico, Julian Alvarez. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid heeft het bod via de officiële kanalen bevestigd. Atletico heeft het echter direct naar de prullenbak verwezen. Atletico laat weten dat de Argentijnse spits alleen mag vertrekken als de volledige afkoopclausule wordt betaald. En die is 500 miljoen euro. Aankondiging volgt op eerdere uitspraken van Real-voorzitter Florentino Perez, die al die doorschemert dat de club met een gigantisch bedrag zou komen voor een topspeler. Hoewel in de wandelgangen namen als Harry Kane en Michael Olies rondgingen, blijkt het vizier dus volledig op Alvarez te zijn gericht. De situatie rondom de aanvaller is hiermee in een stroomversnelling geraakt. Alvarez, die 2 jaar geleden voor 75 miljoen euro overkwam van Manchester City, heeft nog een contract tot 2030. Argentijn heeft echter al meerdere aanbiedingen voor contractverlenging afgewezen en wil eigenlijk wel weg. En hij zoekt een club die structureel meedoet om de hoofdprijzen. Of Real nou nog met een nieuw bod komt, dat is niet helemaal duidelijk. Strijd om de handtekening van de spits is sowieso complex, omdat ook aartsrivaal Barcelona nadrukkelijk belangstelling toont. Barcelona zou zelfs de droombestemming van Alvarez zelf zijn. En dat maakt de spanning op de Spaanse transfermarkt alleen nog maar intenser.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Ram Pre-Radio aan het begin van deze donderdag. In het voetbal is Jong Sparta erin geslaagd om zich te handhaven in de tweede divisie. De belofteploeg uit Rotterdam was in de nacompetitie over 2 wedstrijden te sterk voor FC Groningen onder 21. Ja, voor de Groningers is de teleurstelling groot, aangezien zij promotie naar de tweede divisie konden ruiken, maar deze uiteindelijk aan zich voorbij zagen gaan. Helaas voor hen dus. Volgende keer beter. En volhouden. Doorgaan. Vooral doorgaan. Wie zei dat ook alweer? Barry Stevens toch altijd? In de Soundlink Show. Ja, dat was het. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met de starten van deze donderdag. En die begint met af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het oosten kan wel lokaal een buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het oosten ontstaan enkele regenbuien. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Zo dadelijk de ANP-headlines voor je. De situatie op de weg. Donderdagochtend altijd weer een drukke ochtendspits. Hoe die er precies uitziet, hoor je zo. En natuurlijk veel meer sport voor je onderweg.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
5: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
12: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
13: Is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent,

0: Met de laatste 2 jaar doen minder mensen vrijwilligerswerk. Dat heeft het CBS uitgerekend. Bijna de helft van de bevolking is actief en sportverenigingen profiteren daar het vaakst van.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Nout van Sommeren.
4: Er is een nieuw plan in de MotoGP. Daarover zo meer.
1: Grand Prix.

Goedemorgen, het is je Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ja, in de MotoGP zorgt een nieuw voorstel voor verdeeldheid in de paddock. Het plan om teams tijdens een trainingssessie nog maar één motor per coureur te laten gebruiken staat op het punt goedgekeurd te worden. De maatregel werd oorspronkelijk door fabrikanten ingebracht als onderhandelingsmiddel in gesprekken met de promotor van het kampioenschap. Ja, nu het voorstel realiteit dreigt te worden, veroorzaakt het onrust vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen voor de teams en de sport op alle niveaus. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd in de MotoGP. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Dan voetbal. Trainer Dick Schreuder zal ook volgend seizoen werkzaam zijn bij NEC. Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft gisteren alle speculaties over een mogelijk vertrek van de coach de kop ingedrukt. Hij heeft gezegd: Dick blijft 100%.

bent. Nou, Van Schaik is van mening dat Schreuder zich komend seizoen met Europese voetbal in vooruitzicht uitstekend verder kan ontwikkelen en op de kaart kan zetten bij de club uit Nijmegen. Er is volgens hem dan ook geen sprake van een zomers vertrek. Ja, en de wandelgangen ging toch eventjes de naam van Robin van Persie rond, hè? Maar ja, dat hebben ze bij NEC nu dus de kop ingedrukt. Daar moeten we dan maar van uitgaan. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Olympisch Stadion in Amsterdam was onlangs nog het decor voor een opvallend sportief experiment. Een mini-ijsbaan draaide daar volledig op zonne-energie, opgewekt door 1400 panelen, en die stonden weer op het dak van het stadion. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze werkte 3,5 jaar aan het project, kunstenares Rosalie Apetulij. Ze werkte intensief samen met netbeheerder Aliander. Nou, het doel van deze baan was om mensen aan het denken te zetten over het overschot op ons elektriciteitsnetwerk. In plaats van zonnepanelen uit te schakelen bij een plek, stelt het project juist voor om die overtollige energie te gebruiken voor sport en ontspanning. Volgens energie-experts zou de hoofdstad op deze manier wel 300 van dit soort ijsbaantjes kunnen laten draaien. Het is overigens niet voor het eerst dat er op deze historische locatie wordt geschaatst, want in een ver verleden lag er al natuurijs op de Sintelbaan. Recenter werden er nog grote nationale en internationale kampioenschappen verreden. Maar het initiatief bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Schaatsbond en partners, die tijdens een bijeenkomst plannen toelichten voor het verduurzamen van grotere permanente kunstijsbanen. Uit recent advies blijkt dat een CO2-neutrale en betaalbare ijsbaan voor toekomstige generaties technisch haalbaar is. Hoewel het zomerschaatsen een succesvolle demonstratie was van flexibel energieverbruik, hoopt de organisatie dat de samenleving in de toekomst weer meer meebeweegt met de seizoenen. De ultieme droom blijft dan ook terugkeer van de oer-Hollandse winters met betrouwbaar natuurijs.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Ja, in de Formule 1 is een akkoord bereikt over een wijziging van de motorreglementen vanaf 2027. En dat is best wel een dingetje. De FIA, het Formula One Management, de teams en de motorfabrikanten zijn overeengekomen dat de brandstofmotoren sterker worden, terwijl het vermogen van de elektromotoren juist wordt teruggeschroefd. Dat is scoren op de molen van onder andere Max Verstappen. En deze aanpassing moet de sport en de technologie relevant houden voor de toekomst. De nieuwe regels zullen een significante impact hebben op het ontwerp en de prestaties van de auto's over enkele seizoenen. Best wel een dingetje dus in de Formule 1, zo aan de vooravond van een nieuw Formule 1 weekend. Dit weekend de grote prijs van Barcelona. Live te horen hier bij ons.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we gaan richting 10:00. Tijd voor een bakkie koffie en classics met Danny onderweg. En natuurlijk heeft hij ook deze donderdagochtend een gezonde dosis sport voor je.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
18: Kippie.
19: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: 11!
24: GWC!
23: 11!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Kick it to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
30: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Grand Prix Radio.
3: Danny Elbersen.

Wij zijn Grand Prix Radio, we zijn je sportradio. Goedemorgen, het is je donderdagochtend. Lekker richting het weekend waarin ook heel veel sport aan zit te komen. Daar ga ik het straks over hebben. Laten we het eerst maar eens even hebben over het WK voetbal. Want dat gaat vanavond eindelijk officieel van start. De eerste twee wedstrijden die worden gespeeld zijn in groep A. Het gastland Mexico komt om 9 uur vanavond voor het eerst in actie. En vannacht om 4 uur is dan de tweede wedstrijd. 9 uur vanavond Mexico tegen Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur. Ja, je moet laat opblijven of vroeg je bed uit. Zuid-Korea tegen Tsjechië. En beide wedstrijden worden natuurlijk uitgezonden op NPO 1 als je het wil zien. Later kijken we nog eventjes wanneer Nederland moet spelen. Kun je die ook vast in je agenda zetten. En we gaan het onder andere ook nog hebben vandaag over tennis, over wielrennen, over darts en over de 24 uur van Le Mans. Want die wedstrijd komt er ook aan. En dat is leuk. Het is een dag met een lach en een traan.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Ja, vandaag is het 11 juni. Als we teruggaan in de geschiedenis naar 11 juni 1955... is het een trieste dag in de autosport, want tijdens de 24 uur van Le Mans komen er 83 mensen om het leven nadat er een auto van de baan raakt en het publiek inschiet. Autosport wordt op dat moment verboden in Frankrijk, West-Duitsland en in Zwitserland. En in Zwitserland heeft het echt superlang geduurd, maar er schijnt inmiddels wel weer licht aan het eind van de tunnel te zijn en binnenkort wel weer autosport mogelijk te zijn. Diezelfde dag, 11 juni 2023, was een hele bijzondere dag, want op die dag werd ook de 24 uur van Le Mans gehouden. En Ferrari wint die wedstrijd. Het was het team wat mede door een 50 jaar lange periode van afwezigheid sinds 1965 dus niet meer was gelukt. Ferrari wint de 24 uur van Le Mans in 2023. En het lekker is, aankomend weekend wordt die wedstrijd ook verreden. De 24 uur van Le Mans, met natuurlijk ook veel Nederlandse deelnemers. Ga je ook meer over horen natuurlijk bij ons. Want je weet het, wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn je sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
6: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor... Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Free Radio Verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Danny Elbersen. Ook vandaag wielrennen, daar ga ik je zo direct over bijpraten.

Vandaag wordt er ook weer gereden in Frankrijk, want de vijfde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wordt gereden. Die wedstrijd die heette trouwens vroeger Criterium de Dauphine. En vandaag was de dag in 2023 waarin de Deense wielrenner Jonas Vingegaard die wedstrijd wist te winnen. Vandaag dus de vijfde etappe. Het peloton moet 195,8 kilometer rijden van Saint-Chamond naar de finish in Villars-les-Dombes. De eerste deel van de route kent nodige hoogtemeters met enkele beklimmingen. Daarna wordt het wat vlakker richting de streep. Dus de sprinters die hebben daar zeker wel kans. 1:15, dan gaan ze van start. En de aankomsttijd die wordt verwacht zo rond 1:05. En namens Nederland onder meer natuurlijk de ploeg van Visma Leasebike die meedoen. Dat in Frankrijk. Hier zo direct gaan we je bijpraten over de sport. Want je weet het, sport in het kort komt eraan op Grand Prix Radio. Je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Q-radio, je sportradio met Wendy en Lisa in Koffie en Classics op deze 11e juni. En mocht je vandaag jarig zijn, nou dan ben je goed gezelschap. Want vandaag ook jarig namelijk Sir Jackie Stewart. Oud Formule 1 coureur. Was natuurlijk drievoudig wereldkampioen lang geleden. Sir Jackie Stewart is inmiddels, even spieken, 87 jaar geworden. En je ziet hem nog regelmatig voorbij komen op de grid met zijn geruite kleding. De Flying Scot was zijn bijnaam. Dus mocht je jarig zijn, dan ben je in ieder geval in goed gezelschap. En ook goed, straks na het nieuws van 11 uur gaan we het nog hebben over darts. Want er wordt gespeeld in Frankfurt. We gaan het nog hebben over tennis en over het WK voetbal.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB+ Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 Groningen richting Duitsland, tussen Ouderschans en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Grand Prix Race.

Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn je sportradio. Goedemorgen. Ja, vandaag gaat het beginnen. Het wereldkampioenschap voetbal in Mexico, Amerika en Canada met vanavond de eerste wedstrijden in groep A. Het gastland Mexico speelt vanavond om 9 uur de eerste wedstrijd. Die moeten het opnemen tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Vannacht om 4 uur de tweede wedstrijd in diezelfde groep. Zuid-Korea tegen Tsjechië. Die wedstrijden worden natuurlijk allebei uitgezonden op NPO 1. En dat geldt ook voor de wedstrijden die Nederland moet voetballen. Pak even je agenda erbij. Schrijf ze vast op. Zondag 14 juni de eerste wedstrijd voor het Nederlandse elftal tegen Japan. Tweede wedstrijd voor Nederland is zaterdag 20 juni. Dan moeten we om 7 uur tegen Zweden. En tot slot ook nog een wedstrijd waarvoor je heel laat op moet blijven. Want 26 juni om 1 uur in de nacht speelt Nederland tegen Tunesië. Dat zijn de eerste wedstrijden uit groep F van het WK.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Peinado zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Peinado deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Peinado kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Peinado krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

en Classics en erin deze klassieker van Lips Incorporated, Funky Town. Ja, goedemorgen. We gaan richting 11:30. Dat betekent dat er inmiddels in Rosmalen alweer getennist wordt. Het Libema Open gaat vandaag verder met de 8e finales van het enkelspel. Ze zijn zojuist om 11 uur begonnen op het Autotron in Rosmalen. De wedstrijden die bepalen natuurlijk wie er door kan gaan naar de volgende ronde. Ze zijn nu in de tweede ronde aangekomen. Strijden om een plek in de kwartfinales. En dat geldt ook voor Botik van der Zandschil op Talon Griekspoor. Maar ook de jonge talenten Thijs Boogaard en Mees Ruttering die meedoen. Ja, die laatste twee die zijn ertussen gekomen middels een wildcard. Zou natuurlijk wel tof zijn als ze dan ook weer een ronde verder komen. Dat in Rosmalen. Verder wordt er in Duitsland ook nog darts gespeeld. Daar ga ik je zo direct over bijpraten hier op Grand Prix Radio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Nu bij Koepie.
10: Switch en score, ook voor ondernemers.

0: uitvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er staat 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A15 vanuit Europoort, daar staat bij Rozenburg 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen.

Het is goed nieuws voor de Dutch fans, want in de Duitse Frankfurt gaan de eerste wedstrijden gespeeld worden in de groepsfase. Nederland is een van de vaste landen, die zijn automatisch geplaatst en die komen dus pas zaterdag in actie na de poolfase met Gian van Veen en Michael van Gerwen. En in de beginfase spelen dus eerst 36 landenkoppels in 12 pools om een plek af te dwingen in de volgende ronde. En alleen de poolwinnaars die gaan door naar die knockoutfase. Vanavond om 7 uur gaat het beginnen in Frankfurt. De World Cup of Darts is natuurlijk te zien op Viaplay. Hey, en komend weekend heel veel autosport, want Formule 2 moet in actie komen. De Porsche Supercup die rijdt en de Formule 1, dat is allemaal op het circuit in Barcelona natuurlijk. En uiteraard de Formule 1 live te volgen hier op de radio met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, dat is nog niet alles. Ook de 24 uur van Le Mans wordt dit weekend verreden. Dus ik denk dat het een weekendje autosport zeppen wordt. Heerlijk toch?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803... waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Laat ineens de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden vanuit Den Haag kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door...
12: Ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
12: Sneller!
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, 2e gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
16: Boeie.
17: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
16: Zoé.
17: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
16: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster.
18: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
19: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
18: Zo geregeld. 123inkt.nl.
20: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: De eerste goal. De
0: eerste crush? De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Grand Prix Radio.
23: Alexander Stevens.
24: Het is 5:05. In het voetbal heeft Twente een bod van PSV op Ruud Nijstad afgewezen. De Eindhovenaren zijn in de markt voor de verdediger, maar de club uit Enschede is niet van plan om hem eenvoudig te laten.

Grand Prix Radio met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is 8:08. Goedemiddag. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. Lekker met de bammetjes op donderdag. Vanavond, deze donderdag, hoe toepasselijk. Nou, het is zover. Het WK begint. De opening van het WK vanavond heeft wel een behoorlijke Amerikaans sausje trouwens. Hè? Ja. Nieuw zijn onder meer de reclameblokken die gestart gaan worden tijdens drinkpauzes. Hoe de NOS dat oppakt is nog de vraag. Maar in Amerika komen daar dus commerciële blokken. Maar ook interviews met de trainers van de desbetreffende landenteams die in de rust worden gehouden. Uiteindelijk hebben we straks een finale. Die wordt, zoals je misschien weet, gespeeld in New Jersey. Daar komt een soort Amerikaanse halftime show. Oftewel een soort entertainment show op de middenstip. Dan weet je dat ook alvast. 19 juli is de datum. En wie staan er dan op die middenstip? Dat is inmiddels ook bekend geworden. Onder andere Shakira en Madonna. We hopen niet tegelijkertijd, maar dat is een detail. De openingswedstrijd trouwens van het WK. Wat wordt gespeeld, maar dat mag je zo langzamerhand wel weten. In Amerika, Canada en Mexico. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. Het gastland Mexico trapt af tegen Zuid-Afrika. Het wordt in het Aztekenstadion gespeeld in Mexico-stad. De details erover hoor je natuurlijk nog zonder meer. We blikken er straks nog wat uitgebreider op vooruit. Zometeen hier hebben we Sport in het Kort op de radioredactie. /sportredactie, ik heb hem zien rondlopen. Daar zit Rob Steltman. Hij loopt met een dossier onder zijn arm. Zometeen hoor je hem in Sport in het Kort. Na de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Hit uit de jaren 80. What have I done to deserve this? Bij jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één stad georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio met Miley Cyrus en Flowers. Het is bijna 10:50 op je donderdag. Smakelijk eten. De trainer Jozef Oosting keert na 9 maanden terug in de Eredivisie. Goed nieuws, de oefenmeester is namelijk gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Hij is inmiddels 54 jaar. In Deventer is hij dus de opvolger van de vertrokken Melvin Boel. Jozef Oosting heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem in ieder geval tot de zomer van 2028 gaat verbinden aan de club. Hij was natuurlijk eerder werkzaam bij andere clubs in Nederland in het betaald voetbal en begint dus nu aan een nieuw hoofdstuk bij deze club uit Overijssel. En over training en oefenmeesters gesproken, bondscoach Dick Advocaat, je kent hem natuurlijk. Op het ogenblik is hij bezig met het nationale elftal van Curaçao. Voorafgaand gisteren in Amerika heeft hij zijn opwachting gemaakt bij het Amerikaans honkbal. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Hij kreeg de eer om de ceremoniële eerste bal te gooien. Ja, en dat heeft hij dus ook als zodanig gedaan. Deed dat samen met de aanvoerder Bakuna. Het is een traditie, hè, in het Amerikaanse honkbal dat bekende personen of gasten op deze wijze een wedstrijd symbolisch openen. En voor Advocaat betekent het ook een beetje de aftrap van zijn toch wel spannende WK in Amerika. Langzaamaan gaan we richting 12:30, richting de officiële start misschien wel van je lunch. De officiële start van het boterhammetje richting de kantine lopen. En niet te vergeten natuurlijk het wandelingetje op het industrieterrein. Ik zie altijd groepjes mensen daar lopen. Echt heel

to see me through. Grand Prix Radio, langzaamaan richting half 1 met de Source en Candy Staten. Toen ik hem net even zat te luisteren, dacht ik, goh, was dat de 90s? Nee, 2008. 2008, gaat snel. Het is je donderdagmiddag, vooral vandaag in het oosten enkele buien. Daarbij ook nog kans op onweer. Verder schijnt het zonnetje af en toe, maar vanuit het zuidwesten uit komt er wel meer bewolking aan. Aan het einde van de middag gaat het regenen in het zuidwesten en de temperatuur vandaag ligt rond de 18 graden. Hoe zit het dan morgen? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten.

0: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Alexander Stevens. Dit weekend Formule 1 en Le Mans. Zo meer.

Free Radio, jouw sportradio met de Free and Over My Head. Het is 10:50. Smakelijk eten op je donderdagmiddag lunch. Het is het weekend van de Formule 1 in Spanje. De coureurs kunnen zich daar gaan opmaken voor een extreem warm weekend. Op het circuit van Barcelona-Catalunya. Het wordt een fysieke uitdaging. Door die hoge temperaturen, zowel morgen, zaterdag als zondag, volop zondag. Het kwik gaat oplopen naar 30 graden of meer. En het blijft ook droog. En de omstandigheden, ja, daar kun je van uitgaan, zullen een belangrijke factor zijn voor zowel de, nou natuurlijk de coureurs, maar met name de bandenslijtage met die temperaturen. Ook dit weekend in Frankrijk, in Le Mans, de 24 uur van Le Mans, daar geen 30 graden, maar een graadje op 4, 25, maar ook droog. En in Le Mans, grote frustratie bij het team van Peugeot. Na de kwalificatie voor de 24 uur. Beide Peugeot Hypercars slaagden er niet in om zich te plaatsen voor de Hyperpole. De sessie waarin om pole position wordt gestreden. Teambaas van Peugeot, Emmanuel Esnault, reageerde zoals een Fransman dat kan doen, furieus op een zeer pijnlijke kwalificatie. Het is natuurlijk hun thuisrace, hè, van de Franse fabrikant. Het resultaat staat ook in schil contrast. Het staat in schil contrast met de eerdere prestaties van Peugeot dit seizoen. Wat de teleurstelling binnen het team alleen maar groter maakt. En ze proberen het natuurlijk. En dat is logisch tijdens de race te gaan goedmaken. Uiteraard de Formule 1 is hier te volgen met Olaf Mol en Jack Ploy. De race, de kwalificatie en natuurlijk ook de vrije trainingen. En we houden je op de hoogte van Le Mans. Want wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nederlands beste tennister Suzanne Lamens kiest bewust voor een nieuwe speelstijl en neemt het verlies van haar plek in de top 100 op de koop toe. Ze zakte onlangs flink op de wereldranglijst. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met haar trainer werkt Lamens aan een meer aanvallende tactiek om haar spel verder te ontwikkelen. Dat leidde echter de afgelopen tijd tot wisselvallige resultaten op de baan. De omschakeling zorgde in eerste instantie voor onzekerheid, omdat de nieuwe aanval veel fouten opleverde, terwijl de vertrouwde verdediging weg leek te vallen. Na vroege nederlagen op het grastoernooi van Rosmalen legde de speelster uit dat ze erg moest wennen aan deze omschakeling. Ze verloor daardoor meerdere partijen waarin ze eerst nog comfortabel aan de leiding stond. Toch reageert haar coach Martin van der Bruggen positief op de gekozen route. Hij benadrukt dat stilstaan achteruitgang betekent. Volgens hem is Lamens nu technisch sterker dan 2 jaar geleden, maar ontbreekt het momenteel aan het doordrukken op de beslissende momenten. Door haar lagere rangschikking moet de tennister nu wel kwalificatie spelen voor de grote toernooien. Op Roland Garros strandde ze in de slotfase van die kwalificatiereeks tegen de Poolse Maja Szwalinska. Lamens merkte al wel dat het harde werken tijdens de toernooien nu wel zijn vruchten begint af te werpen. Ze voelt dat ze simpelweg beter tennist en wacht nu nog op de beloning. Zodra het vertrouwen terugkeert, verwachten de speelster en de coach dat een snelle terugkeer naar de top er echt in zit.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op je donderdagmiddag met de Shapeshifters. En incredible, het is 10-1. En in het vrouwenvoetbal heeft keepster Regina van Eijk een transfer gemaakt. Ze gaat van Ajax richting Duitsland, Zuid-Duitsland zelfs, naar Bayern München. De Duitse vrouwenlandskampioen neemt de doelvrouw voor een onbekend bedrag over van de Amsterdammers. En hiermee verruilt Regina van Eijk de Eredivisie vrouwen zodoende dus voor de Vrouwenbundesliga. Jawohl. De overstap naar de kampioen van Duitsland wordt eigenlijk, en dat is terecht gezien, als een belangrijke stap in haar carrière. Ze sluit ook per direct aan bij de selectie van de dames in Beieren om zich voor te bereiden op het komende seizoen. Dan gaan we even naar het schaatsen. In het schaatsen heeft namelijk de Internationale Schaatsunie, dat is de ISU, besloten het prijzengeld voor komend seizoen te verdubbelen. Het totaalbedrag stijgt namelijk van 4,7 miljoen naar 9,5 miljoen euro. Dat is een serieus verschil. De beslissing volgt mede op de kritiek van de Noorse wereldkampioen Kongshauk, die stelt dat het voor niet-Nederlandse schaatsers bijna onmogelijk was om van de sport een leven te hebben, om daar dus van te kunnen leven. Naast het prijzengeld verhoogt de ISU ook de reiskostenvergoeding voor de atleten behoorlijk. Dat potje gaat van 2,1 miljoen naar bijna 4 miljoen euro per jaar. Langzaamaan richting 1 uur. Maar zover is het nog niet. We gaan je zo meteen nog even bijpraten. We hebben het al gehad over de Formule 1 en Le Mans. Maar er is ook nieuws over Cristiano Ronaldo. De aanvaller die voor het team van Portugal in Amerika is voor het WK. Ja, daar hebben we wat over te melden. Kortom, gewoon lekker hier blijven. Op je donderdagmiddag met je boterham tijdens de lunch. Want we praten hierbij. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: voor Jamaica, 1 minuut voor 1 geworden. En in het voetbal heeft Cristiano Ronaldo een hele lastige voorbereiding op het WK. Hij is inmiddels 41 jaar en zit natuurlijk bij het nationale team van Portugal. Gisteren was daar het oefenduel met Nigeria. Werd weliswaar gewonnen door Portugal, maar wat is het probleem? Ronaldo wist opnieuw niet te scoren en wacht daardoor al sinds oktober vorig jaar op een doelpunt in het shirt van de nationale ploeg. Hij hoopt dat hij tij kan keren komend WK. Over dat WK gesproken, straks erover veel meer.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt het getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. En eredivisieclub Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer, Jozef Oosting. Hij is in Deventer de opvolger van Melvin Boel. Voor Oosting was het geen prettig seizoen, want hij werd 2 keer ontslagen. Eerst bij FC Twente en daarna in België bij FC Antwerpen. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via Knoopendijl over de A15 en de A2.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Scoor nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
15: Lekker hoor.
16: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers 2 stuks, tweede gratis.
15: Boeie.
16: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
15: Zoé.
16: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
15: Yes.
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
22: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
24: Kippie.
25: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
28: Grand Prix Radio.
29: Radio Veronica. Alexander Stevens.
0: Goedemiddag, 7 over 1. Ferrari heeft zich kritisch uitgelaten over de concurrentie in aanloop naar de 24 uur van Le Mans. Ze suggereren dat sommige teams hun ware snelheid nog niet hebben laten zien. Zo meer.

Country Radio, jouw sportradio met Oasis op je donderdagmiddag. Het is 10 over 1. Smakelijk eten als je bezig bent met de bammetjes. In de autosport, ik zei het net al, Ferrari heeft zich behoorlijk kritisch uitgelaten. Dat heeft alles te maken met de concurrentie die zij ervaren in aanloop naar de 24 uur van Le Mans dit weekend. Pardon? Net als Toyota suggereert Ferrari dat sommige teams hun ware snelheid nog niet hebben laten zien tijdens de voorbereidingen. En na de testdag van afgelopen zondag is er eigenlijk nog geen duidelijke favoriet aan te wijzen voor natuurlijk het hoofdstuk wat dit weekend wordt gereden, de 24 uur van Le Mans. Cadillac en Aston Martin voerden de tijdenlijsten weliswaar aan, maar dat zorgt eigenlijk alleen maar voor meer speculaties over strategische spelletjes komend weekend. En in de aanloop daarnaartoe is dat natuurlijk iets waar Ferrari zich aan stoort. We houden het voor je in de gaten. De 24 uur van Le Mans, evenals de Formule 1. Het is je donderdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure, waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, 2:50 met Pink en Please Don't Leave Me. Dit weekend is het tijd voor de 24 uur van Le Mans. En de 24 uur van Le Mans is een van de meest iconische, tenminste als je het mij vraagt, autosportevenementen. In de studio een voormalig deelnemer van Le Mans 24 uur, Jeroen Bleekemolen. Jeroen, welkom.
1: Hi. Ja, dankjewel.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja, is altijd zo'n Le Mans week is altijd speciaal.
0: Ja, toch?
1: Ja, helaas doe ik verslag en zit ik niet zelf in een auto.
0: Nee, want hoe vaak heb jij Le Mans gereden?
1: 16 keer gereden. 1 keer gewonnen, samen met Jos Verstappen. Lang geleden alweer, 2008.
0: Teambaas Frans Verschuur.
1: Teambaas Frans Verschuur, ja. Uiteraard. We kennen het verhaal.
0: Ja.
1: 1 keer gewonnen, maar gedisqualificeerd met de Ford GT.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: 2019.
0: Ja, ook een verhaal.
1: En nog een keer derde met de Ferrari geworden. Maar met alle klassen eigenlijk daar gereden. Ook LMP1, wat nu de hypercar is eigenlijk. Ja. LMP2, ja. GT. Dus ja, Le Mans is voor mij magisch.
0: Als coureur, wat maakt Le Mans zo magisch? Want het is plat gezegd rijden. Wat is de magie?
1: Ja, het is een combinatie van factoren. Het heeft heel veel historie. Als je gewoon kijkt wat er daar allemaal gebeurd is, gereden is, verreden is, bizar. Natuurlijk, we kennen allemaal Ford versus Ferrari, dat verhaal. Alleen dat al. En dat was in de jaren 60. Ik sprak van de week Gijs van Lennep. Die daar in 70 en 76 won. Als je zijn verhaal hoort, weet je ook niet wat je hoort. Maar dan ook in de moderne tijd is het natuurlijk nog veel meer sprintrace geworden. Ik heb die transitie wel een beetje meegemaakt. Dat je nog een klein beetje op je materiaal moest passen. Maar dan reed je ook natuurlijk gewoon zo hard als dat je kon. Maar nu is het echt sprintracen. Dus als je nu naar die wedstrijd gaat kijken. Dat is secondenwerk of millimeterwerk. Of hoe je het ook wil noemen.
0: Aanstaande zaterdag is de aftrap. Waar moeten we op letten?
1: Nou, eigenlijk kan je ervan uitgaan dat ze meteen voluit gaan. Dus bocht 1, die Dunlop chicane, of eigenlijk bocht 2, 3. Daar gebeurt zomaar meteen al een crash. Heb ik zelf meegemaakt toen ik een keer in de LMP1 startte. Toen startte ik met een privéauto, Rebellion, maar achter de Audi's en de Peugeots. Ja, die reden gewoon alles al eraf, de eerste bocht. Ja. Ik denk, jongens, we gaan 24 uur racen.
0: Ja, en ik reed even rustig.
1: Ja, en ik reed ertussen. Maar dat is nu nog extremer, want er rijden er veel meer mee vooraan. Dus dat gaat er echt volop. En het blijft waarschijnlijk droog. Wat het ook wel apart maakt, de hele week. Dus ook de kwalificaties. Dus de baan wordt heel snel, veel rubber. En iedereen zit er wel goed in, denk ik dan ook, qua snelheid. En qua, het zit gewoon echt dicht bij elkaar dan.
0: We gaan het volgen. Waar kunnen we je volgen als commentator deze keer tijdens de 24 uur van Le Mans?
1: Het is op Eurosport wordt die helemaal uitgezonden. Dus dat is een lange zit. Want ik zit ook nog een keer van 1 tot 3 s'nachts. Maar ook bij de start.
0: Ja.
1: Tijdens de finish ga ik even Formule 1 kijken. Dus die mis ik dan wel. Maar dan kijk ik toch op het tweede scherm mee. Want het wordt spannend.
0: Super. Ik wens je heel veel succes. Leuk dat je even langskwam. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.

Grand Prix Radio met DJ Jurgen Higher and Higher. We gaan langzaamaan richting 1:30 vanmiddag. Ja, toch in het oosten nog enkele buitjes met kans op onweer. Het zonnetje schijnt wel af en toe, maar vanuit het zuidwesten uit wel steeds meer bewolking vandaag. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen en de temperatuur ligt vandaag rond de 18 graden. Het is je donderdag, de aftrap van het WK voetbal. Gaan we zo direct wat aandacht aan besteden. Het is bijna 1:30 bij Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis.
7: Dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 van Zaanstad naar Hoorn, tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Er is daar 1 rijstrook dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Zoetermeer en Zevenhuizen, 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Daar is de weg helemaal dicht bij Noorderloos na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging loopt flink op, nu zo'n 3 kwartier. Omrijden kan via Knopendijl over de A15 en de A2.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Alexander Stevens. Met zometeen voor je wielrennen, maar ook darts.

Country Radio, jouw sportradio. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten, je late lunch. Ja, het loopt al richting 14:15 inmiddels. Je moet opschieten. Wielrennen. In Frankrijk wordt er gefietst. Fietsen in Frankrijk blijft altijd een leuke alliteratie. De renners vandaag hebben een Tour Auvergne-Rhône-Alpes waar ze aan deelnemen. En ze zijn vandaag begonnen in die Tour met de vijfde etappe. De rit brengt het peloton vandaag over een afstand van bijna 200 kilometer. Vanaf de startplaats, waar ze een half uurtje geleden zijn gestart, in Saint-Chamond. Richting de finish, die later vandaag is, rond 5 uur, in Villard-des-Dombes. En als je niet weet waar dat ligt in de buurt van het Parc des Oiseaux. Ga maar eens even googlen, prachtig daar. Het eerste deel van de koers van vandaag kent de nodige hoogtemeters. Enkele beklimmingen ook, waarna het parcours vlakker wordt richting de finish. En dat is belangrijk, want dat biedt namelijk mooie kansen voor de sprinters in het peloton. De renners zijn inmiddels een half uurtje onderweg. En namens Nederland is natuurlijk Visma Lease Bike in deze Tour aanwezig. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dus zou er vandaag een Nederlandse overwinning in zitten? Hoor ik jou jezelf afvragen als je zit te luisteren. Dat kan ik je niet vertellen. Ik kan je alleen maar vertellen dat we je ervan op de hoogte houden. Straks om 5 uur hier. Dan zit hier trouwens Rick van Veldhuizen. Ja, die praat je erover bij. Zometeen hier sport in het kort. Het is Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio met Coldplay Magic 3-4-2 geworden. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Wordt wel de hoogste tijd om nu op te schieten als het over de lunch gaat. Straks na 2 uur kan dat niet meer. Nee, dan zit hier Rob Spijker, dan is de lunchtijd bij ons voorbij. In Duitsland, in Frankfurt, is vandaag de World Cup of Darts die van start gaat met de eerste wedstrijden uit de groepsfase. Nederland is als een van de eerste vaste landen geplaatst voor het evenement en komt dan aanzetten met Gian van Veen en Michael van Gerwen. Maar dat is pas na de poolfase. Dan komen ze in actie en dat is zaterdag. In deze beginfase vandaag spelen 36 verschillende landenkoppels. En dat doen ze in 12 pools om een plek in de volgende ronde af te dwingen. En alleen de poolwinnaars gaan door naar de zogenaamde knock-outfase. De darters beginnen vanavond aan de partijen en alle wedstrijden in de World Cup of Darts beginnen vanavond om 7 uur. Vanuit het Duitse Frankfurt dus en zijn te volgen bij Viaplay. Meer over sport natuurlijk zometeen hier na 2 uur. Dan zit hier Rob Spijker. Veel plezier met hem.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. A27 van Breda naar Utrecht tussen Werkendam en Noordeloos. 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.

0: Inloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Nieuwe

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Radio. Rob Spijker.
6: Een hele goede middag. Het is een hele fijne donderdag waar we richting het WK voetbal gaan. En er is ook eindelijk een bod uitgebracht door Bayern München op Saibari van PSV. Zometeen hoor je hoeveel dat is, dat hele bod.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de donderdagmiddag. En ze zijn in Eindhoven best wel een beetje blij. Want ze hebben daar namelijk het eerste bod binnengekregen op Ismaël Saibari. En dat is niet verkeerd. 53 miljoen euro heeft de recordmeister uit Duitsland daarvoor over. Ik heb het over Bayern München natuurlijk. Ze hebben hard to get gespeeld, want ze hebben nog wel geroepen dat ze nog niet helemaal tevreden zijn over het bod. Maar ja, dat gaat om alles wat achter de komma zit, denk ik. De aankomende dagen zal daar meer over duidelijk worden. Het gaat daarmee wel de duurste transfer worden van PSV naar een andere club. Zet het in je agenda. 53 miljoen euro is Saibari op dit moment waard. Voor Bayern München dan in ieder geval. En natuurlijk tellen we af richting vanavond. Want dan gaat het eindelijk beginnen. Vandaag is een mooie dag. Donderdag 11 juni. Vandaag gaat namelijk het WK voetbal beginnen. En Nederland speelt aankomende zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. En het Nederlands elftal kan in de aankomende WK de wedstrijden tegen Japan mogelijk profiteren van een aanzienlijk lengteverschil. Verwacht je ook niet. De selectie van Oranje is met een gemiddelde lengte van 1,85 meter en nog een tweetje achter de komma duidelijk langer dan de Japanners. Die zijn namelijk gemiddeld 1,81 met een drietje achter de komma. Analisten suggereren dat er standaard situaties zoals hoekschoppen en vrije trappen hierdoor een belangrijk wapen kunnen worden. En dat zou een manier kunnen zijn om de doorgaans sterk georganiseerde Japanse defensie te doorbreken op dit wereldkampioenschap, wat dus vanavond gaat starten in Mexico. En zondag dus de eerste wedstrijd tegen Japan. Maar als je het dan over lengte hebt, dan moet eigenlijk Weghorst starten. Ik bedoel daar helemaal niks mee, maar die heeft wel wat lengte natuurlijk. We gaan het allemaal meemaken, het WK-voetbal. Je hoort er alles over, hier bij Grand Prix Radio. Jouw

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zaltschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio en Narcotic, Liquido, daarvoor ook nog direct. Het is vandaag een beetje een gekke dag. En af en toe komt de zon door, dan is het in één keer heel erg lekker. Soms zelfs een beetje warm. En toch kan er ook af en toe nog een flinke bui overkomen. Temperatuur rond de 18 graden. Stond er eerst nog voor aankomend weekend best wel lekker weer. Dat is ook weer veranderd. Wat jammer nou toch? Misschien is het wel gewoon het goede weer om binnen te blijven en lekker naar de WK te kijken of te luisteren. Want alles over het WK voetbal hoor je natuurlijk hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: koud hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help!
23: GWC!
22: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het westen van het land na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je nog 40 minuten oponthoud. De politie doet daar nu onderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Utrecht kun je omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg vrij is. En op de A12 staat file vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je door Duitse grenscontroles bijna een kwartier extra reistijd.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Rob Spijker.
12: Zo meteen meer over het grastoernooi van Rosmalen.

Country Radio, jouw sportradio. Kings of Leon hoorde je. En You Somebody. Dan even over tennis, want er wordt op dit moment op het gras in Rosmalen getennis. Dat is allemaal als voorbereiding op Wimbledon, wat er natuurlijk aan zit te komen. En bij het tennis op Rosmalen is titelverdedigster Elise Mertens uitgeschakeld op dat grastoernooi van Rosmalen. De Belgische verloor in de 8e finale in 2 sets van de Roemeense Gabriela Ruse. En de duidelijke eindstanden waren 6-3 en 6-3. Ze kreeg nog wel behoorlijk wat breekkansen. Maar van de 9 breekkansen die Mertens kreeg wist ze er maar 1 te benutten. Later vandaag komt de Nederlander Thijs Bogaert in actie. Dat gebeurt in de tweede ronde. Hij moet het daar opnemen tegen Medvedev. Dat is een zware tegenstander. De partij staat gepland voor vanmiddag. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de regen of die partij doorgaat. Als die partij gespeeld wordt, dan houden we je zeker op de hoogte vandaag. Het is allemaal als voorbereiding op Wimbledon. En in het tennis heeft de organisatie van Wimbledon de totale prijzengeld voor de komende editie met 20% verhoogd. Het staat nu op 72 miljoen euro. De winnaars van het enkelspel ontvangen deze zomer ongeveer 4 miljoen euro. En ook de deelnemers in de eerste ronde profiteren al flink. Hun vergoeding stijgt van 76.000 naar 92.000 euro. En met deze forse stijging komt de organisatie tegemoet aan de wens van veel topspelers voor een betere verdeling van de inkomsten. Eerder hebben we al het nieuws naar buiten gebracht dat Serena Williams niet zo'n heel erg leuke rentree heeft gehad. De rentree van Serena in het vrouwendubbel op het grastoernooi van Queens is tot een vroegtijdig einde gekomen. Williams' dubbelpartner Victoria Mboko uit Canada die heeft zich vanochtend namelijk moeten terugtrekken met een blessure. Dus dat had helemaal niks met het spel van Serena te maken. Wanneer ze nu weer in actie komt, we weten het nog niet. En als we het weten, dan houden we je natuurlijk op de hoogte. Alles over tennis hoor je ook hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Penedo zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Penedo deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Penedo kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Penedo krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Geen lekker weer buiten, dan maar wel de zomerhits. Je hoorde Bizarre Incorporated samen met Angie Brown en I'm Gonna Get You. Zoals je weet begint vanavond het WK voetbal, maar we hebben ook veel voetbalnieuws uit eigen land. Go Ahead Eagles heeft namelijk Jozef Oosting vandaag gepresenteerd als de nieuwe coach. Oosting is de opvolger van Melvin Boel, die begin deze maand vergastend vertrok uit de Adelaarshorst. En de 54-jarige Oosting tekent een contract tot de zomer van 2028. En keert in Deventer al na 9 maanden terug in de Eredivisie. In september vorig jaar werd hij bij FC Twente ontslagen, waarna zijn clubs in België bij Antwerpen begon. Maar dat duurde dus niet heel erg lang. Hij heeft zelf al gezegd dat hij erg blij is met deze stappen, dat hij weer lekker aan de slag kan. Wij zijn heel erg blij met vanavond, want dan start namelijk het wereldkampioenschap voetbal. En dat gaat vanavond dan eindelijk officieel van start met de eerste 2 wedstrijden in groep A. Gastland Mexico, die bijt om 9:00 s'avonds het spits af. Waarna vannacht om 4:00 de 2e wedstrijd in die pool wordt gespeeld. En dat is de wedstrijd van Tsjechië. Die spelen om 4:00 tegen Korea, Zuid-Korea. Je zal maar fan van Tsjechië zijn. Moet je wel even de wekker zetten. Zo zijn er wel meer wedstrijden die midden in de nacht worden gespeeld. En mogen wij toch blij zijn dat Nederland zondag om 10:00 speelt. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuizen hier.
1: Tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens een protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. En op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A12... van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn en dan richting Utrecht. Het is over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment kan worden vrijgegeven. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat ook file voor de grens door controles. Kost je 10 minuten extra. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Door een pechgeval is er 1 rijstrook dicht en de vertraging is 5 minuten.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
11: Vomar, voordeelmarkt, Vomar, voordeelmarkt.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
12: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
13: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus, alle Café en Helman sausen, tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven Airfryer snacks, ook tweede gratis.
22: Boeie.
23: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
22: Yes.
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
0: Free Radio. Rob Spijker. We hebben zometeen veel transfernieuws. Zowel van FC Twente als Feyenoord. En we kijken ook nog even naar het grastoernooi van Hofmalen. En dan vooral naar de Nederlandse inbreng. Of die er naar vandaag ook nog

Country Radio, jouw sportradio met BFI en Why Not Jazz. We hebben een belangrijk transfernieuws voor je. En vooral voor de Feyenoord-fans. In het voetbal heeft Feyenoord zich namelijk versterkt met de 17-jarige Lian Hadidi. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van het Belgische Standaard Luik, waar hij ook het afgelopen seizoen actief was in het beloftehelftal. De Marokkaanse jeugdinternational wordt gezien als een speler voor de toekomst en sluit in eerste instantie aan bij de jeugdopleiding in Rotterdam. En met het vastleggen van Hadidi investeert de club verder in het aantrekken van jong, talentvolle spelers. En vooral voor komend seizoen kan het zomaar zijn dat hij daar de overstap gaat maken naar het eerste elftal. En in het voetbal heeft FC Twente de Deense linksback, dat is Aske Adelgaard, overgenomen van Go Ahead Eagles. De 22-jarige verdediger heeft een contract voor meerdere jaren getekend in Enschede. En met de transfer is een bedrag van meer dan een miljoen euro gemoeid, wat is voor de club uit Deventer een aanzienlijke transfersom. Adelgaard moet bij FC Twente de defensie van nieuwe impulsen voorzien. Dat heeft alles te maken met het vertrek van Daan Holtz. De Deen wordt gezien als een belangrijke aanwinst. En dan nog even over het tennistoernooi van Rosmalen, waar ze tennissen op het gras om warm gestoomd te worden voor Wimbledon. Bij dat tennistoernooi is Talon Giespoor in de tweede ronde van het Libema Open in Rosmalen uitgeschakeld. De nummer 41 van de wereld had het heel erg moeilijk tegen de Chinees Zhang Shizhen. Hij heeft verloren met 7-6 en 6-4. En had vooral heel veel moeite met de opslag van de Chinees. Later vandaag komt er nog een Nederlander in actie. Zoals we eerder al melden, als het niet heel veel gaat regenen, komt hij nog in actie vandaag. De 17-jarige Thijs Bogaert. Hij neemt het dan op tegen de Rus Medvedev. Dat is een hele zware tegenstander. Maar kan wel een mooie pot worden. En je hoort er alles over natuurlijk. Over Wimbledon, over Rosmalen en alles wat met tennis te maken heeft. Hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Haiti heeft een officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803... waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grumpy Radio met Bruno Mars en I Just Might. Het is vandaag een dag waar af en toe de zon erdoor komt. Maar ook heel vaak niet. En dan regent dit en dan kunnen er buien overkomen bij 18.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Kessie, Kenon, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Want bij de afrit Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. Het staat vast vanaf Eurmond. Op de A4 naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A12 staat nog steeds een flinke file. Het is van Den Haag naar Utrecht tussen Nootdorp en Zevenhuizen. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk heb je nog steeds een half uur vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij Zwolle. Dat kost je 10 minuten extra.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rob Spijker.
24: Ik heb zo meteen wat laatste transfernieuws in het Nederlandse voetbal.

Grumpy Radio, jouw sportradio met een fijne samenwerking van de Chainsmokers. Samen met Coldplay en Something Just Like This. Zo vlak voor de start van het WK gebeurt er heel veel op het transfergebied. Er is ook groot nieuws vanuit Eindhoven en eigenlijk ook vanuit München. Want Bayern München zou een bod van maar liefst 53 miljoen euro hebben uitgebracht op PSV'er Ismaël Saibari. Daarmee zou de aanvallende middenvelder de duurst verkochte speler ooit worden bij het PSV. Het is nog niet helemaal rond, want PSV heeft nog geroepen dat ze niet heel erg blij zijn met het bod en ze nog een beetje willen onderhandelen. Maar dat is nog een beetje moeilijk doen over de laatste miljoen, denk ik, die ze er nog bij willen slepen. En dan ook nog even over het vrouwenvoetbal. Regina van Eijk, die vertrekt bij Ajax, bij de Ajax-vrouwen, en tekent een contract. Daar is die weer, bij Bayern München. De club bereikte afgelopen seizoen nog een halve finale van de Champions League. En de 24-jarige van Eijk speelt sinds 2021 al in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. En die gaat nu dus een hele mooie doorstart maken richting Bayern München. En Kalasic, ken je die nog? Die leuke trainer die altijd met veel passie en emotie langs de kant staat. Die gaat aan de slag in Indonesië. Daar heeft hij een mooie trainersklus gevonden bij Makassar. Dat is een hele grote club in Indonesië. En bij de club was hij trouwens in 2019 ook al verantwoordelijk voor alles wat daar gebeurde. We hebben zo meteen sport in het kort voor je met Rob Steltman. Ik heb hem net even gesproken bij onze wereldberoemde koffieautomaat. En hij heeft zo meteen sport in het kort over een schaatsprimeur in Peking. Het schijnt een historische schaatsprimeur te zijn. Daar hoor je zo meteen meer over. Sport in het kort, natuurlijk ook hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één stad georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, Talk Talk, hoorde je. En such a shame. We gaan richting het WK voetbal, wat vanavond echt gaat beginnen. En ook richting Rick van Veldhuizen, die al aanwezig is in de studio. En die me net wist te vertellen wie het WK voetbal gaat winnen.
1: Ja.
0: De man heeft duidelijk verstand van voetbal, want wie gaat worden? Roep het nog één keer.
1: Nederlands elftal, Oranje. Wees eens een keer positief. Hè?
0: Dus, de eerste wedstrijd vanavond is natuurlijk van Mexico. En die spelen ook in Mexico. Daar is de hele opening, de openingsceremonie is daar ook. En dat is de wedstrijd tegen Zuid-Afrika. En voor de verder van Tsjechië, jammer jongen, je moet vannacht om 4 uur op. Want dan is de eerste wedstrijd van Tsjechië. En natuurlijk is er niet alleen WK voetbal, maar we hebben ook Formule 1 dit weekend. Dit weekend gaan we naar Spanje. Morgenmiddag om 2:30 de eerste vrije training. Live hier met Koen Bakker en Bas Schothorst. En van alles wat daar gebeurt hoef je helemaal niks te missen, want wij zenden alles live uit. Ga maar even kijken op onze website grandprixradio.nl. Daar vind je de hele timetable. Voor zometeen veel plezier met de voetbalkenner bij uitstek.
1: Wow!
0: Rick van Veld.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afte van der Meijs. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers aan die op schoolkamp waren. De N290 is voorlopig beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd, waarbij de beste speler heeft gewonnen. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen, dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
13: Thanks.
12: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
18: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Rick van Veldhuizen.
23: Het feest gaat beginnen, want het WK gaat ook bijna beginnen, lieve luisteraars. En we hebben ook een wedstrijd, dat is Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat doet me denken aan een heel ander WK. Kom ik zo meteen op terug. Grand Prix Radio.
24: Rick van Veldhuizen.

0: Take on me bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hey, goedemiddag, daar zijn we dan.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Ja, ja. En

te verkneukelen. Want ja, het gaat gebeuren. Het grote sportevent, het grootste sportevent naar alle waarschijnlijkheid. Ja, de Amerikanen zullen daar heel anders over denken. Die roepen dan, nee. Dat is gewoon de Super Bowl. Dat is het allergrootste sportevent. Maar het grootste sportevenement voor mondiaal gezien gaat beginnen. En dat betekent dat wij starten met het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en in Mexico. Vanavond dus de eerste wedstrijd tussen Mexico in het Azteca Stadion in Mexico-stad tegen Zuid-Afrika. Nou hoor ik heel veel mensen met enig historische kennis die roepen, wacht even. Was dat niet 2010? Ja, dat was 2010. Inderdaad, 2010 was het zo dat dat de openingswedstrijd was in Johannesburg. Als ik me niet vergis. Nee, dat was toen uiteindelijk de finale. Maar voor mij ook zou ik de eerste wedstrijd gespeeld. Maar dat was dan andersom. Toen was het Zuid-Afrika tegen Mexico. Dat was toen de openingswedstrijd. Als ik me niet vergis, was dat de 1-1. De finale werd wel gespeeld in Johannesburg. En dat was een wedstrijd waar wij als Nederlanders toch heel vervelend op terugkijken. Arjen Robben die nog probeerde Casillas te verschalken, de doelman van Spanje. Maar dat lukte niet. De teen van Casillas zat daar dus nog tussen. En dat betekende dat wij uiteindelijk niet de wereldkampioen werden. Dus ja, ik zeg l'histoire se répète, alleen nu andersom. Dus vanavond Mexico tegen Zuid-Afrika. Als het zo begint en eindigt met een finale voor Oranje, dan ben ik echt heel erg dik tevreden. Dat zal ongeveer, denk ik, het hoofdbestanddeel gaan zijn van de show voor vandaag. Want het is natuurlijk wel heel erg bijzonder, dit alles. Ongelooflijk. Leuk dat je luistert. Grand Prix Radio, jouw sportradio. En lekkere muziek ook hier. Wat dacht je van, ja, dan moeten we heel even geduld hebben. Want het wenst niet uit zichzelf te gaan organiseren. Ja, dat komt vanzelf. Hier, juist. Dit was hem. Daar waren we naar op zoek. Dat krijg je wel eens. Alex Warren bij Grand Prix Radio. Hier is de Fever Drive.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nederlands beste tennister Suzanne Lamens kiest bewust voor een nieuwe speelstijl en neemt het verlies van haar plek in de top 100 op de koop toe. Ze zakte onlangs flink op de wereldranglijst. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met haar trainer werkt Lamens aan een meer aanvallende tactiek om haar spel verder te ontwikkelen. Dat leidde echter de afgelopen tijd tot wisselvallige resultaten op de baan. De omschakeling zorgde in eerste instantie voor onzekerheid, omdat de nieuwe aanval veel fouten opleverde, terwijl de vertrouwde verdediging weg leek te vallen. Na vroege nederlagen op het gastoernooi van Rosmalen legde de speelster uit dat ze erg moest wennen aan deze omschakeling. Ze verloor daardoor meerdere partijen waarin ze eerst nog comfortabel aan de leiding stond. Toch reageert haar coach Martin van der Bruggen positief op de gekozen route. Hij benadrukt dat stilstaan achteruitgang betekent. Volgens hem is Lamens nu technisch sterker dan 2 jaar geleden, maar ontbreekt het momenteel aan het doordrukken op de beslissende momenten. Door haar lagere rangschikking moet de tennister nu wel kwalificatie spelen voor de grote toernooien. Op Roland Garros strandde ze in de slotfase van die kwalificatiereeks tegen de Poolse Maja Szwalinska. Lamens merkte al wel dat het harde werken tijdens de toernooien nu wel zijn vruchten begint af te werpen. Ze voelt dat ze simpelweg beter tennist en wacht nu nog op de beloning. Zodra het vertrouwen terugkeert, verwachten de speelster en de coach dat een snelle terugkeer naar de top er echt in zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Ben jij daar, Rick?

Geen Polaroid. Dan maak hem maar even. Ja? Mooi. Het ziet er goed uit. Ja, leuk. Grand Prix Radio, jouw sportradio hier. Het is wel een beetje druk momenteel in Nederland als het gaat om tennissen. Want hoe krijg je alles erin gepropt als het constant aan het regenen is? Ik heb het dan over het Libema Open in Rosmalen, een grastoernooi. Daar speelt Thijs Bogaert straks tegen Daniil Medvedev. De NOS zendt hij ook uit. En Bogaert is 17 jaar oud. Hij speelt met een wildcard en krijgt dus van de voormalig nummer 1 van Nederland, van de wereld, gewoon keihard les. Ja, dat is geen gewone tweede ronde, dat is een examen doen, een cadeau en een overval tegelijk, denk ik. Met Medvedev is natuurlijk de grote naam, maar voor Bogaert is dat precies zo'n wedstrijd waarin hij eigenlijk weinig kan verliezen. Niemand verwacht dat hij met Medvedev even van het gras af zal meppen. Dus hij kan vrijuit spelen, publiek erachter en kijken hoe lang de boel dan heel erg spannend wordt gehouden. Ja, ik vind het wel een soort van jongensdroom. Dat hebben wij ook als discjockeys bij de radio. Maar geloof me, dan ga je toch met knikkende knietjes heel even naar het veld. Doet mij even denken aan een spraakmakertje voor dit uur. We hadden het ook in het vorige uur over Ismael Saibari. Die gaat naar Bayern München, ook nog redelijk jong. Dan hebben we het natuurlijk ook over Thijs Bogaert, 17 jaar oud, tegenover Medvedev. Ja, het zijn nogal dingetjes. Mijn vraag is, jong talent, ja, wordt dat niet tegenwoordig iets te snel gehyped? Is het niet te snel dat we dan zeggen, oké, jij kan het, doe het maar dan. Ja, dus de vraag is, moeten we jonge sporters beschermen tegen de hype? Of hoort de druk er gewoon bij sporters? Laat me eens even weten via de app van Grand Prix Radio. Of doe dat via de mail. Rick at Grand

0: nu krijgen we zo'n spannend moment, lieve luisteraars. We kijken even of we het lopen lossen.
1: Ja hoor.
0: Nee dus. Dan volgt nu het moment waarop er iemand waarschijnlijk met enige stress de studio inkomt en roept van nee, dat had je zo moeten doen. Even kijken of we het alsnog kunnen fixen. Nee, helaas. Dat lukt ook niet. Ja, we staan bij een punt die we niet helemaal snappen. Er wordt nu met grote interesse naar gekeken hoe we dat dan allemaal gaan oplossen. Iets dat lijkt op een reclameblok. Lukt dat, Alex, of niet, denk je?
2: Ik hoop het.
0: Ik hoop het. Ja, het zijn van die momenten dat je denkt, had ik maar een ander vak gekozen. Ik denk nog even verder naar boven, want daar moeten we dan gaan beginnen. Doet u iets voor uzelf, zou ik zeggen. Hier moet hij verder gaan. Dus, ik zeg, gaan het gewoon proberen. Ja hoor.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
15: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met koop...
1: spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken.

0: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Bij het ongeluk in Vogelwaarde, Zeeland, zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen. Een automobilist reed ze aan op het fietspad naast de N290. De fietsers waren op zomerkamp. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De gemeente Zwolle schiet deze zomer het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Als daar te weinig slaapplekken zijn voor asielzoekers, kunnen ze in Zwolle terecht in een hotel. Er is daar elke nacht plek voor 50 mensen. Tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open, hebben ze de gemeente laten weten. Voorwaarde is wel dat ze na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, de spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rick van Veldhuizen.
8: Spraakmakertje van dit uur. Wordt jong talent in Nederland te snel gehyped?

bang voor de liefde. Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In. Oftewel, ja, ik beperk mij. Ja, dat zou kunnen. De liefde, ik zou het niet doen, maar goed. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wij hebben het over jonge sporters. In hoeverre zij al gehyped worden op zeer jonge leeftijd. Thijs Bogaert staat als 17-jarige tegenover Medvedev op het grastoernooi van Rosmalen. Saibari wordt genoemd in bedragen van boven de 50 miljoen. Eventueel een transfer van PSV naar Bayern München. En in Le Mans staan jonge namen tussen de grote merken. En op het WK gaan ook straks weer hele jonge talenten voor een goede wedstrijd. Ja, en wie wordt dan uiteindelijk de nieuwe Messi? Maar worden jonge talenten eigenlijk wel te vroeg gehyped of niet? Gerard uit Raalte zegt, de hype hoort erbij. Als je topsporter wil zijn, moet je ook leren om te gaan met aandacht. Anders dan kun je beter op de zaterdagmiddag lekker even bij de amateurs gaan ballen. Ik merk wel dat er heel groot verschil is tussen mannen en vrouwen. Want dit is een vrouw die zegt, ja, beschermen. Zeker bij jongens van 17, dit is Anouk trouwens, Anouk Visser. Een goede wedstrijd en iedereen vindt iets van je. Een slechte wedstrijd en dezelfde mensen schrijven je af. Dat is toch niet normaal? Nee, daar word je sterk van. Bert uit Middelharnis op de Zuid-Hollandse eilanden, die zegt, vroeger hoorde je pas van iemand als hij echt goed was. Nu is iemand na 3 filmpjes op het internet al een megatalent. Ja, ik word misschien te oud, Rick. Ja, Bert, ik denk zelf, ikzelf ook. Samira uit het Drentse Meppel. Druk hoort erbij, maar begeleiding ook. Je moet jonge sporters niet in een glazen huis zetten. Maar ook niet meteen zeg maar in een kanon proppen en dan afschieten. Nee, dat ook niet. Ronald de Bruin uit Boksmeer, Brabant. Als Bayern meer dan 50 miljoen voor Saibari wil betalen, dan ben je geen talent meer. Dan ben je gewoon een Excelsior met voetbalschoenen aan. Klopt. En de laatste is van Jelle uit Dokkum. Laat die Bogaert, en dan heb ik het over Thijs Bogaert op het grastoernooi in Rosmalen, gewoon lekker tennissen. Als hij wint is het prachtig. Als hij verliest, ja, dan heeft hij wel even tegen met Medvedev gespeeld. Dus waar maak je je dan druk om? Ja, ik zit zo ook in die wedstrijd, hoor. Ik bedoel, ja, als je talent bent, ben je een talent. Laat het maar zien dan. Ja, dan mag je ook een keer verliezen. Dan mag je ook een keer domme dingen doen. Overigens, ik ben al jarenlang een talent. Ik permitteer me ook jarenlang al heel veel gekke dingen te doen. Dus wat dat betreft, ik herken dat gevoel. Radiomaker is af en toe net topsport. Let's hear it for the boy. Dit is Denise Williams.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ja. Maak het leven spannend.
3: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.

Your beat and no deeper meaning. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, ik heb nog even een bericht voor al die mensen die op dit moment bezig zijn om hun koffers te pakken, om naar Amerika te gaan, om daar Oranje te gaan supporteren. Want in het voetbal heeft de Duitse nationale ploeg een opvallend gebaar gemaakt richting de eigen aanhang. De spelers hebben besloten namelijk om de volledige reiskosten te vergoeden voor 600 supporters die naar de laatste groepswedstrijd op het WK willen gaan afreizen. En met deze actie willen ze reageren op de internationals reageren op de recente kritiek over de hoge vervoerskosten voor fans tijdens het eindtoernooi in de Verenigde Staten van Mexico, Canada. En ja, het initiatief wordt gezien als een teken van waardering voor de grote steun. Het is toch wel een beetje lullig als je nu met je hele oranje outfit al klaar staat, met je oranje koffertje om straks op het vliegtuig te stappen en gewoon alle kosten zelf te moeten betalen. Bij die Duitsers doen ze dat heel anders natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar 3 kwartier in de file. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Café en Helman sausen, 2e gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
7: Boeie.
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
7: Zoé.
8: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
17: Kippie.
18: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
19: Kenneth Smit.
20: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
27: 18 plus, speelbewust.
28: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
29: 18.000, godverdikke me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7.000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
32: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
27: 18 plus speelbewust.
2: Grand Prix Radio.
33: Rick van Veldhuizen.
34: Die Somalische scheidsrechter die de Verenigde Staten niet inbocht voor het WK... die krijgt nu van de Europese Voetbalbond de Supercup toegewezen. Ja, dat is sport, maar tevens ook politiek en symboliek. En dat allemaal...

0: Hey, hey, The Thing I Love.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Harder, sneller, beter. Met Rick van Veldhuizen.
0: Hallo, hallo en vooral een goedemiddag. Onderweg ongetwijfeld naar huis. Misschien ook al in een soort van, ja, blijde verwachting van datgene wat gaat komen. Want ook al spelen we vanavond niet als Oranje, het is toch een soort van l'histoire se répète. Ik zei het in het eerste uur ook al. Het is de omgekeerde openingswedstrijd van een WK waar wij uiteindelijk de finale hebben gehaald. En als dat een omen is, dan is dat maar een omen. Maar goed, vanavond begint het WK voetbal met Mexico tegen Zuid-Afrika. Het is een prachtig affiche. Historisch stadion. Groot moment. Maar het meest opvallende aan dit WK zit misschien, ja, toch wel in de wedstrijd zelf. De WK krijgt namelijk een duidelijke Amerikaanse behandeling. Elke helft wordt halverwege onderbroken door een drinkpauze. Want het is echt wel nodig daar, hoe kan ik je vertellen. Ik zag ze gisteren dus zweet in Kansas City. Ik ben er zelf geweest heel wat jaar geleden en ook toen was het warm. Ja, dat is deels logisch, want in Mexico, Canada en de Verenigde Staten kan het bloedheet worden. Maar het wringt ook, want tijdens de drinkpauzes mogen televisiezenders reclames gaan uitzenden. Ja, en dat is een beetje tegen het zere been van alles wat toch enigszins orthodox voetbal benadert vanuit Europa. Daarbovenop komt ook nog een keer dat er interviews zijn in de rust. Nou, gaat die lekker, coach? Of dat je gewoon ineens de nummer 14 erbij pakt en vraagt, joh, zit je lekker in de wedstrijd? 3 openingceremonies zijn er in Mexico, Canada en Verenigde Staten. Ja, stel je voor dat je dat centreert. En bij de finale zelfs een halftime show. Wauw. Dat kennen we natuurlijk van de Super Bowl, maar voor de WK-finale is dat natuurlijk heel erg nieuw. Nou ja, goed. Het voetbal gaat vanavond beginnen, maar je voelt hem nu al. Dit WK is niet alleen een sporttoernooi. Dit is ook een televisieproduct met noppen onder de schoenen. Maar ik ga er wel van genieten. Oh ja.
2: You should do. Come on, baby.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Uptown Girl, Billy Joel hoorde je. Bij het tennis, ja, je hoorde het vanmiddag misschien ook al bij onze vriend Spijker. Robbie Spijker. Bij tennis is het prijzengeld voor Wimbledon aanzienlijk verhoogd. De organisatie maakte bekend dat de totale prijzenpot met 20% is gestegen naar een totaalbedrag van 64,2 miljoen Britse ponden. En je weet, een Britse pond is meer waard dan een euro. Want dat komt dan neer op 75 miljoen euro. En deze verhoging volgt na een open brief van een groep tennissers, toptennissers, die echt hebben aangedrongen op betere vergoedingen. Dat is echt heel lang en uitgebreid in het nieuws geweest. De winnaars van het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen kunnen rekenen op recordbedragen voor hun prestaties op dat heilige gras. Ja, commercie gaat steeds belangrijker en belangrijker worden. En dat brengt me ook bij het spraakmakertje van dit uur. Ja, topsport wordt ook steeds meer show. Het WK krijgt drinkpauzes met reclames, rustinterviews, 3 openingsceremonies, een halftime show in de finale en Wimbledon verhoogt dus de prijzenpot naar 72 miljoen euro. Wielrennen wordt zelfs kleding en materiaal steeds preciezer gereguleerd. En de sport blijft sport, maar de verpakking wordt wel steeds groter. Mijn vraag is aan jou. Wordt sport straks niet te veel show? En heel eerlijk, ik ben natuurlijk heel lang opgegroeid met de Amsterdam Admirals. En dat was een exponent van de NFL. Dat noemden ze dan de NFL-E. En ja, dat zorgt er wel voor dat je een klein beetje meer ruimte hebt in je hoofd. En dat je bij jezelf denkt, ja, laat het vooral een show zijn. Laat het vooral een feestje zijn. Dat kan het wel zijn. Maar nogmaals, dan moet je dat orthodoxe gevoel wat je hebt ten aanzien van voetbal even een klein beetje laten voor wat het is. Ja, laat me even weten, wat vind jij ervan?

0: Ja, lekker. We hebben straks ook weer een volledig weekend. Oh, oh, oh. toen hebben we iemand hier de deur uit laten gaan met de mededeling. Je kunt wel even gaan. We lossen het hier zelf wel op, maar dat blijkt niet zo te zijn.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
23: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
22: Zo geregeld. 123inkt.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
27: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Even Oranje boven. Even borrelen. Even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette noemt het ernstige ongeluk in Zeeland afschuwelijk en heftig nieuws. Dit overschaduwt alles, zegt hij op X. Een auto schepte een groep van 14 fietsende kinderen. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu ook in de Gelderse Vallei opgeheven. Dat was de laatste plek in Nederland waar de maatregel nog gold. Deskundigen achten de kans op vogelgriep nog erg klein. En een Amerikaanse scheidsrechter fluit het eerste groepsduel van Nederland op het WK voetbal. Het is Ismael Elfet, die ook al floot op het WK 4 jaar geleden. Oranje speelt zondag in Dallas tegen Japan. Het WK voetbal. Het is Ismael Elfet,

bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je 1/2 uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna 1/2 uur in de file bij de Benelux-tunnel. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. Grand Prix Radio.

de ontstaansgeschiedenis van Greg David dit ook, hè? Heerlijk. Lekker old school dit, man. Ja, zeker. Ja, ik wil het toch even met jullie hebben over sport en ja, de commercie. Want het gaat beginnen, hè. Straks om 9:00 de eerste wedstrijd tussen het gastland Mexico. Een van de drie gastlanden. En Zuid-Afrika. En nogmaals, onthoud, 2010. Het was toen omgekeerd. En we speelden toen in de finale uiteindelijk. Dit kan een teken zijn. Ja, de vraag is, wordt sport nu te veel show of niet? Arnold het Epen zegt, ja, ik vind het prima. Een beetje show. Maar

Hey, als ik straks tijdens de drinkpauze eerst 3 reclames voor chips en een elektrische auto krijg, dan haak ik toch wel even af, Rick. Ik kijk voetbal geen koopavond. Ah, joh. Maaike de Vries uit Dalfsen zegt, sport is entertainment. We moeten niet doen alsof vroeger alles puur was. Er hingen toen ook gewoon sponsors langs het veld, alleen minder knipperend. Harry uit Zomeren laat weten een halftime show bij de WK-finale. Dat vind ik helemaal niks. De rust is voor spelers, trainers en zenuwachtige supporters. Niet voor een zangeres die met veel vuurwerk uit de luik komt. Nadia uit Winsum die zegt, als je miljoenen mensen wil bereiken, dan moet je ook durven vernieuwen. Mijn kinderen kijken ernaar. Kijken eerder naar sport als het er op spectaculaire wijze wordt gepresenteerd. Misschien is dat gewoon de nieuwe tijd. Net wat u zegt. Klaas-Jan uit Vriezenveen. Het probleem is niet de show. Het probleem is dat de wedstrijd zich moet aanpassen aan de show. Dan wordt het welbekende paard achter de reclamekar spannen. En Petra van Loon uit Zaltbommel in Gelderland laat weten. Ja, nou, die drinkpauzes voor gezondheid, dat snap ik nog wel. Maar drinkpauzes, omdat dan daarna een sponsorblok kan worden gestart, dat vind ik gewoon ordinair. En de laatste komt van Erwin uit Ter Apel. Groningen is Ter Apel. Hoe is daar? Als ze dan toch Amerikaanse toestanden willen, laat de bondscoach in de rust ook maar meteen door een scherm zakken met rookmachines. Dan zijn we daar meteen ook vanaf. Oh, heerlijk, dat Nederlands cynisme. Ja, we zijn toch niet met heel veel dingen blij op dit moment. Wij zien toch echt met angst en beven hoe het straks gaat gebeuren. Maar het gaat gebeuren straks om 9 uur. En daarvoor is nog een hele openingsshow. Zeker voor mij iets om naar uit te kijken. It started-

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10-speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: En Da Baby bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik vind haar nog steeds te vergelijken met Madonna ergens. Ze heeft iets, nou ja, goeds is meer van deze tijd.
1: Vind
0: als waar. Wie?
1: Vind jij dat?
0: Ja, ik vind haar iets Madonna's.
1: Als ik die naam hoor, dan denk ik altijd, elke vrouw heeft toch twee lippen? ik raak altijd een beetje in de war. Goedemiddag.
0: Hey Olaf, leuk dat je er bent, man.
1: Ja.
0: Even een berichtje. Coureur Pierre Gasly die stelt dat het verlies van zijn podiumplaats in Monaco het zwaarste moment uit zijn Formule 1 loopbaan is.
1: Yep.
0: De Fransman kwam afgelopen zondag als derde over de finish, maar een tijdstraf wierp hem terug naar de zevende plek. Gasly omschreef zijn race als een van de sterkste prestaties die hij ooit heeft neergezet op een circuit, wat de teleurstelling over de uiteindelijke klassering des te groter maakt. Alpine, heeft inmiddels stappen ondernomen om de straf aan te vechten bij de FIA. Dus dat kan nog lachen worden, Olaf.
1: Nou nee, dat is gebeurd. Ze hebben een right of review, zo heet dat officieel. En dan gaan ze dus via een beeldverbinding, gaan ze met de stewards die in Monaco gezeten hebben, gaan ze kijken. Oké, Alpine is er niet mee eens, klopt. Is er nieuw bewijs? Dat is de eerste vraag die ze neerleggen.
0: Ja.
1: En dat is er. Want FOM heeft aangegeven dat ze een discrepantie ontdekt hebben in de metingen van de lengte van de pitstraat. Dus is er nieuw bewijs. En daarna komt de volgende stap. Die is er nog niet. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over Pierre Gasly. Het gaat natuurlijk ook over al die anderen die rare straf kregen van 5 seconden... om 0,1 kilometer te hard gereden te hebben. Lewis Hamilton, nou, noem maar nog een paar op George Russell. En de kans bestaat dan dat is een podiumplek terugkrijgen. Dat is dan natuurlijk weer uitermate pijnlijk voor Isaac Hadjard, die dan denkt, nou, ik ben tweede Red Bull rijder, ik heb een podium.
0: Jammer, joh. Maar hoor je jezelf nu praten, of niet?
1: Want?
0: Dit aan het begin van jouw carrière was natuurlijk niet aan de orde. Ik bedoel, dit was niet meetbaar.
1: Jawel, pitsnelheden waren wel meetbaar, want dat doet al jaren, daar hoor je dat. Het enige probleem is, een pitstraat is normaal recht.
0: Ja.
1: Een trajectcontrole van de politie, zodra er een bocht in de weg zit, houdt hij op en gaat hij, als het weer recht is, gaat hij. Want in een bocht kan iedereen een verschillende lijn rijden. En dan doe je dus of langer of korter over die afstand. Okay. En dan klopt de meting niet meer.
0: Okay.
1: En bij Monaco zit er een bochtje in. En er zijn een paar die dat afsneden en allemaal dat soort dingen. Dus het is geleuter op de vierkante centimeter. Maar uiteindelijk, ja, we gaan het wel zien. En dan krijgt hij misschien voor de fans van hem terug wat hij verdiend had. En voor anderen het recht zegevierd.
0: Ja.
1: Dus er was in ieder geval nieuw bewijs. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, toch mooi dat je meteen uitleg krijgt van de meester zelf. Ja?
1: Wow.
0: Olaf, dankjewel, man.
1: Nipa.
0: Zometeen bij je terug met uur nummer 3. Nu Iggy Pop en Kate Pearson.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad.
2: De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren nipkoffschijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De nipkoffschijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Er staat bijna 700 kilometer file. De regen helpt ook niet bepaald mee. Wat opvalt is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom sta je door een ongeluk een half uur in de file. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ligt aardappel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna een half uur in de file bij de Benelux-tunnel. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
15: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
16: Kruidvat, steeds.
14: supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moesten we het boek mengen. Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Kick it to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: Radio. Nick van Veldhuizen.
4: Ja, straks gaat het over de New York Knicks. En dat is niet niks, want zij stonden 29 punten achter in de NBA-finale en wonnen alsnog. En als je dacht dat sport voorspelbaar is, nou, dan krijg je zo meteen van mij even een klein tikkie op je neus. Grand Prix.

volgende wedstrijd klaar. Maar de Knicks kwamen terug, punt voor punt. Met Madison Square Garden dat langzaam van een soort van begrafenisstemming naar een complete madhouse veranderde. Uiteindelijk werd het dus 107-106 voor New York. Maar ja, er moest nog gespeeld worden. En toen kwam OJ Anunoby. Hij tikte de beslissende bal binnen met nog geen

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Benado zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Benado deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Benado kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Benado krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves.

0: 1 tot jou. We come one. Het is Grand Prix Radio. Ja, en je voelt hem al aankomen.
1: Jouw sportradio.
0: Tuurlijk. Hey, het verhaal van de New York Knicks is toch voor mij wel het verhaal van dit moment. Gewoon vanuit een uitzichtloze positie terugkomen in Madison Square Garden en heel New York gek krijgen. Ja, dat is ook mijn vraag aan jou. Een sporter of ploeg die terugkomt uit een kansloze positie, verdient dat voor jou meer bewondering dan een favoriet die gewoon heel netjes en clean wint? Wat op zich natuurlijk ook een prestatie is, hè? Want je moet maar gewoon iedere keer doen. Wat is voor jou mooier in de sport? Heel erg dominant winnen? Of terugkomen uit een bijna geslagen positie? Laat dat eens even aan mij weten en stuur het heel even naar me door. En nogmaals, dan heb ik het over de wedstrijd onder andere van gisteravond, de wedstrijd van vannacht, tussen de New York Knicks en de San Antonio Spurs. En het is nog niet gedaan, hè? Ik bedoel, het kan ook zomaar ineens 3-3 worden en dat er uiteindelijk toch die zevende match moet worden gespeeld om de beslissing te maken. Ze maken het wel spannend, dat geef ik meteen toe. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ben benieuwd naar jullie keuze. En je weet me ondertussen wel te vinden. Dat is via de app. Of anders kan het ook via de mail, via rick@grandprixradio.nl.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
13: Samen delen we Oranje.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: 10 tenders alsjeblieft.
20: Ja, dat is dan 8 euro.
19: Hè? 8? Oké. Okay.
21: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
22: Wow.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De toedracht van het ernstige verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is nog altijd onduidelijk. Een auto schepte een groep fietsende kinderen die op zomerkamp waren. 2 kinderen en een begeleider kwamen om en 4 kinderen raakten zwaar gewond. In Tilburg is een man neergeschoten, meldt Omroep Brabant. Hij zat met zijn zoon op het terras bij een friettent toen hij in zijn been werd geraakt. De schutter is op de vlucht geslagen, de politie doet onderzoek. En Oranje is ook vandaag zonder keeper Bart Verbrugge begonnen aan de training in Kansas City. Hij raakte in het duel met Oezbekistan geblesseerd. Toch gaat bondscoach Koeman ervan uit dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Wij schuiven heel even bij jou aan tafel en stellen je ook vragen. En ook

wie de grote basketbalkampioen wordt van de Verenigde Staten. He, bedoel, ze hebben iedereen mogen bestrijden en uiteindelijk blijven er twee teams over. De ene is de San Antonio Spurs en de andere de New York Knicks. Nou, het is echt een wedstrijd van je welste geworden. Het was een gek huis. Zeker als je hem terugkijkt, kijk vooral op het einde. Dan gebeuren er dingen, daar word je echt heel erg vrolijk van als sportliefhebber. Mijn vraag aan jou is, wat is mooier, dominant winnen of terugkomen vanuit een bijna geslagen positie? Henk uit Nunspeet zegt, doe mij...

achter zou staan, dan had ik al lang de hond uitgelaten. Dus ik heb vooral voor respect voor de supporters die dan zijn blijven zitten. En die verdienen eigenlijk ook zo'n medaille. Nou ja, medaille komt pas later. Ze moeten eerst nog wat wedstrijden winnen. Sander de Wit uit Roosendaal. Dominant winnen is voor trainers. Comeback is voor de supporters. Daar praat je 10 jaar later nog steeds over. Deze is van Kees uit Reizen. Hij zegt dat het mooiste is terugkomen. En daarna doen alsof het allemaal helemaal onder controle was. En dat is pas topsport. Paniek van binnen, maar een pokerface naar buiten. Ja, ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Waar anders zou je naar willen luisteren als jij van sport houdt? Any place, anywhere, anyhow. Nu Nena en Kim Wild.

ik zei, anyhow. Maar dat was meer zo van, dan ben ik er ook vanaf. Maar dat grapje kwam niet over, dus meteen berichtjes als, hey, maar van Veldhuizen, het was anytime. Oké, dat was het ook. Ik heb alleen mijn grapje kennelijk niet goed laten slagen in dat geval. Hey, we hebben ook nog wat sportnieuws, want daar zijn we van bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Internationale Schaatsunie, de ISU, verdubbelt het prijzengeld voor het komend seizoen. De pot gaat van ongeveer 5,4 miljoen dollar naar 11,1 miljoen dollar. Ja, dat is echt een significant verschil. En moet in het seizoen daarna gaan oplopen naar 12 miljoen dollar. En dat klinkt als een technisch bestuursberichtje, maar dat is natuurlijk iets te simpel gesteld. Want kunnen sporters buiten Nederland eigenlijk nog wel fatsoenlijk leven van het schaatsen? De Noor Peter Kungsaug, die klaagde al eerder hierover. Zeker voor niet-Nederlandse schaatsers was het vaak te sappelen. Nederland heeft de ploegen, de sponsoren, de faciliteiten. Maar internationaal wil je ook tegenstanders hebben die toch een beetje van repliek kunnen dienen en fulltime kunnen werken aan hun sport. Anders wordt schaatsen wel heel erg smal. Dat is dus niet alleen goed voor de portemonnee, voor de schaatsers, maar ook vooral voor de toekomst van de sport. Ander berichtje nog. Voor de Formule 1 is het belangrijk om scherp te zijn. De Grand Prix van Canada is dit seizoen al geweest. Dit weekend staat Barcelona op de kalender. De eerste vrije training is morgen om 2:30. En de tweede, daar maak ik plaats voor in mijn programma. Dus ook de Minimix van Ben Liebrand gaat weer verhuizen naar 7:50. Die gaat beginnen dus om 5:00, die vrije training. En zaterdag is de kwalificatie. En dat is om 4:00. En zondag start de race om 3:00 in de middag, Nederlandse tijd. En na Monaco is de sfeer rond Max Verstappen natuurlijk erg interessant. Hij was daar sterk in Monaco, in de kwalificatie. Maar de race op zich, dat werd een anticlimax. Ondertussen blijft Kimi Antonelli indruk maken en lijkt Mercedes de toon te zetten. Ferrari is in de achtervolging en Lewis Hamilton heeft gezegd, ik ruik bloed, ik wil. Maar Barcelona wordt dus geen tussenweekendje. Het gaat een meetpunt worden. Kan Red Bull reageren? Kan Verstappen weer echt meedoen? En blijft Antonelli de man die iedereen aan het gek maken is omdat hij de ene Grand Prix naar de andere Grand Prix wint? Ja, dat gaan we meemaken. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu feestje op de radio. Cool and the Gang, hier is Celebration.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Haiti heeft een officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803... waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Tears for Fears op de radio. We can do anything. Altijd. That we want. Advice for the young at heart. Oh, wat een lekker liedje. Anything that we feel. Zeker ook om vandaag mee af te sluiten. Dit was hem. Grand Prix Radio met Van Veldhuizen tot 7 uur. Morgen een wat gewijzigde opstelling. Dan ben ik in eerste instantie van 4 tot 4:15. Daarna ongeveer van 6:10 tot 7 uur. Nogmaals, de minimix van Ben Liebrand gaat verplaatst worden naar 6:50. Dan weet je dat. En we zijn een goede 2 uur verwijderd van het eerste fluitsignaal van het WK. En dat gaat tussen Mexico en Zuid-Afrika. De openingswedstrijd van vanavond. Ja, we hadden er op klaar voor zitten. Het is begonnen. Het feest gaat beginnen. De openingsceremonie komt er ook nog aan. Met andere woorden, er is vanavond het nodige te doen op de televisie. En ik wens jullie daar heel veel plezier en genoegen bij. En ik spreek je graag morgen weer. Tot dan.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met 2 begeleiders werd geschept door een auto. 2 kinderen en een volwassene kwamen om en 4 kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. Bij een stadion in de Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9:00 na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 5 minuten in de file.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, 2e gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, 2e gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH barbecue worsten, ook 2e gratis.
5: Zoé.
6: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook 2e gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling! Kijk snel in de AH-app!
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches sounda lookin' like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één start georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door.
13: Ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid doorpakken.
13: Sneller.
14: VT Pro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VT Pro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure, waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio.

0: jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
1: Dit is jouw sportradio.

0: sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter. In Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Mmm.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2B, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, pof jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
14: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
20: Ja, de leeuw komt eraan.
21: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Nee, nee.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij Vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
14: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Penedo zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Penedo deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Penedo kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Penedo krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: Grand Prix Radio.

0: Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Axel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moesten we dat boek mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Kick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één start georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
13: GWC!
12: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Kick it to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure, waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvolle!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is Beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
6: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Nachtradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
7: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR.
5: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop.
7: AWB en gaan. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Peinado zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Peinado deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Peinado kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Peinado krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Wie is van jou? Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803... waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één stad georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelbeneer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.